0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6:00 plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12 uur. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12 uur. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6:00 plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt
1: en hoe Joris zijn haar zit,
0: kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Paradise FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12 uur. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6 uur plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. De Curaçao Museumweek is vandaag van start gegaan en duurt tot en met 24 mei. Meer dan 20 musea openen hun deuren met speciale activiteiten, rondleidingen en avondopenstellingen. Het thema is Museums Uniting a Divided World. De officiële opening vindt vanavond om 6:00 plaats bij het Luchtvaartmuseum. Dan nog internationaal nieuws. Bij een schietpartij in een islamitisch centrum in San Diego, Californië, zijn 3 mensen om het leven gekomen. De politie onderzoekt het incident als een haatmisdrijf. De vermoedelijke daders hebben zelfmoord gepleegd in een voertuig nabij het complex. Onder de slachtoffers is een beveiliger. De burgemeester van San Diego heeft het complex bezocht. Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij met de stappen die het kabinet heeft gezet na de rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers. Tijdens een spoedoverleg is gesproken over normering en maatwerk voor gemeenten. Ook komt er een team dat gemeenten gaat ondersteunen bij de huisvesting van asielzoekers. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota hebben een 53-jarige agent van de Immigratie- en Douanedienst aangeklaagd. De aanklacht betreft mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Dit is het gevolg van een schietincident waarbij een Venezolaanse migrant in het been werd geraakt tijdens een actie tegen illegale immigratie. Bij deze actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de stresstest voor de financiële sector uitgebreid. Dit gebeurt op advies van het Internationaal Monetair Fonds. De tests onderzoeken hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen reageren op economische crisis. Resultaten tonen aan dat de instellingen over het algemeen bestand zijn tegen normale stresssituaties. Maar kwetsbaarheden komen naar voren in zwaardere scenario's. De mannen van de KJEG-podcast zijn op Curaçao voor opnames met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel Egmond en René van der Gijp. De opnames vinden plaats tot en met vrijdag 29 mei bij het Contiki Beach Resort van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website. Dan nog internationaal nieuws. 10 schepen van de hulpvloot voor Gaza zijn onderweg naar het Palestijnse gebied. De organisatie Global Sumud Flotilla meldt dat Israël de andere 41 schepen heeft tegengehouden. Aan boord van de 10 schepen bevinden zich 3 Nederlanders, waaronder 2 journalisten. De schepen vertrokken vanuit Turkije en moeten nog ongeveer 200 kilometer afleggen. In Spanje is een onderzoek gestart naar oud-premier José Zapatero. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een witwaszaak rond staatssteun voor de luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Zapatero wordt beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschriften. Dinsdag wordt zijn kantoor doorzocht. Zapatero moet op 2 juni getuigen in de rechtbank. De Dendermondse strafrechter heeft de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor drugsmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. Hij moet ook een boete van €80.000 betalen en krijgt een havenverbod van 10 jaar. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: Jazeker. Goedemorgen, hier is Lionel Richie.
5: Paradise FM.
6: What in the world is happening down in the hall?

Dat was Matthew Wilder, die je zojuist hoorde hier op Paradise FM. En Break My Stride, ain't nothing gonna break my stride. Een hele goede dinsdagmorgen. Het is, even kijken, 6:12 alweer. De dag is begonnen en als ik achter me kijk hier naar de Schottengatweg West, dan is het nog rustig, rustig. De dag begint rustig. Ja, ik had zelf het idee dat het anders was toen ik net in de auto zat. Normaal gesproken, als ik rond dit tijdstip deze kant oprij, en dat komt niet heel vaak voor, maar de afgelopen week toevallig wel, dan is het wat rustiger, hè? Dan heb je echt het gevoel dat je een soort Remy bent, alleen op de wereld. Heerlijk. Dat is wel echt het voordeel van heel vroeg je bed uitkomen. Je hebt het gevoel dat je een beetje de owner of the world bent. Maar vandaag was dat anders. Het was het druk en vooral veel grote auto's met, grote auto's. Nou ja, goed, een paar vrachtwagens met mensen die dan het heel fijn vinden om heel veel gas te geven en hard. Ik kan daar nooit zo goed tegen op de vroege ochtend. Ik hou van rust. Ik hou van rust. Maar als ik nu achter me kijk, dan denk ik, nou, volgens mij was de momentopname. De ochtend is nog behoorlijk rustig, dus dat is fijn. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen, dat je goed fris bent opgestaan en misschien nu net aan je eerste bakje koffie zit. Ik moet hem nog gaan inschenken, dat ga ik zeker zo meteen doen. Maar niet voordat ik jou eventjes op de hoogte heb gebracht van wat er de afgelopen uren is gebeurd in de wereld. Want er gebeurt altijd wat, hè? Die wereld die blijft draaien. Het gaat maar door, het gaat maar door. Dus ook deze ochtend heb ik het eerste nieuws voor jou, of eigenlijk het laatste nieuws. Supermarkten Albert Heijn en Jumbo verkopen namelijk producten waarin verboden pesticiden zijn aangetroffen. Ja, ik schrik altijd wel van dit soort berichten. Volgens voedselwaakhond Foodwatch gaat het om onder meer rijst, thee en kruiden. In 49 van de 64 onderzochte producten werden resten van bestrijdingsmiddelen gevonden, waarvan veel middelen in de EU verboden zijn. Foodwatch roept supermarkten en de Europese Unie op om strenger op te treden. Want ja, nee, goed, dit zijn natuurlijk producten die in principe, ja, rijst, thee, kruiden, dat gebruiken de meeste mensen wel. Dus dat moet natuurlijk, ja, je gaat ervan uit dat het allemaal goed is, maar dat is niet. Tenminste in dit geval niet. En verder helpt Duitsland mee bij de bestrijding van een ebola-uitbraak in Oeganda. Een Amerikaanse arts die besmet raakte met het virus is voor behandeling overgebracht naar Duitsland. En volgens Duitse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. De ebola-uitbraak zorgt opnieuw voor internationale zorgen over verspreiding van het virus. Nou ja, het gaat ook hard daar. En ik heb begrepen dat er nu al zo'n 131 mensen aan overleden zijn. Dus dat is best wel behoorlijk heftig. Ik hoop dat ze het een beetje onder controle krijgen. En verder zeggen twee vrouwen, ja, dit is wel echt een beetje trouble in paradise, hoor. Ik weet niet of je het programma kent, het Britse reality-programma Married at First Sight, waar mensen dus eigenlijk elkaar voor het altaar voor het eerst ontmoeten. Ja, je moet er toch niet aan denken dat je daar aankomt lopen op de supposedly mooiste dag van je leven in een jurk en daar dus een man voor het altaar staat die je helemaal niet kent. En daar ga je dan mee trouwen. Nou, het is een heel concept natuurlijk. Leuk om naar te kijken. Er zijn een hoop mensen die eraan meedoen. Maar nu zijn er dus twee vrouwen die zeggen dat ze zijn verkracht tijdens de opnames van dit Britse realityprogramma. Een derde vrouw meldt seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de zender Channel 4 heeft alle seizoenen van het programma offline gehaald en zegt de beschuldigingen zeer serieus te nemen. De vrouwen vinden dat de productie hen onvoldoende heeft beschermd. Dus ben benieuwd of dit het volgende televisieschandaal gaat worden. Tot slot, de Australische deelstaat Tasmania heeft excuses aangeboden voor het jarenlang tentoonstellen van lichaamsdelen van Aboriginals zonder toestemming. Het gaat meer om mensen, menselijke resten die in de musea en universiteiten werden bewaard. De regering noemt de omgang met de resten respectloos en pijnlijk voor nabestaanden. En nu wordt er dus gewerkt aan teruggave en herbegraving van de lichaamsdelen. Nou, tot zover een klein topje van de ijsberg wat betreft het nieuws. Ja, ik heb het een klein beetje licht en luchtig gehouden. Toch? Ik bedoel, het is nog vroeg. Hè? En ik wil niet meteen dat je wakker wordt met herrie en ellende. Al was dit ook niet allemaal heel, heel erg leuk. Voor meer nieuws zometeen schuift Nelly Rossa bij me aan. En ik heb nu klaarstaan voor jou, Nelly Furtado. En All Good Things is Paradise. Een hele goede morgen.

Hey en Domino, het is het begin van je dinsdag. We zijn onderweg naar de rest van de dag. En onderweg naar het werk waarschijnlijk of naar school. Nou, ben je nou onderweg en denk je, ach, ik kijk nu alweer uit naar het weekend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ook al is het pas dinsdag. Nou, ik heb misschien iets leuks voor jou. Want ik mag weer 2 beach tickets weggeven voor Blue Bay. Toegangspasjes om daar heerlijk op het strand te gaan liggen de hele dag. En dan ook nog eens een bon ter waarde van 50 gulden... die je mag gaan uitgeven bij Tribu. Daar kun je een heerlijke pizza halen. Een lekkere pizza. Oh, echt lekker eventjes een dagje genieten met z'n tweetjes. En een pizza. Ja, het is toch lekker. Alvast om naar uit te kijken. Nou, ik heb een dierengeluid voor je klaarstaan. Ja, het is weer een aparte. Dus mocht je die zometeen weten te raden... wie weet dat jij dan binnenkort lekker op het strand te chillen. Buffalo Springfield hier voor What It's Worth.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Calle Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
3: Hey Vincent.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Yo te clapa grita gol que producto nan conosting den store? Check riba que con turti en stecker nan blog. Compra tres producto of más. Manera Polar, Doritos, Prosecco Alberto nan. Y bota haya un teker, pagana premio, turcima. Nada complica. Tu rende por participar. Y con butter de Coca-Cola de 2 liter, tembo mancha, botin chance de gana, dos bia! Manda mo código y score cu Coca-Cola. Join e hola blow!
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
7: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
9: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Het is 6:30 en dit is het nieuws van Paradise FM met Nelly Rossa.
3: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar stresstest uitgebreid om beter zicht te krijgen op risico's binnen de financiële sector. Dat gebeurt op advies van het IMF. Met stresstest onderzoekt de Centrale Bank hoe banken dus en verzekeraars en pensioenfondsen zouden reageren tijdens economische of financiële crisis. Daarbij wordt gekeken naar scenario's zoals economische krimp, stijgende werkloosheid, minder toerisme, onrust op internationale markten en natuurrampen. En Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pisas moet het initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland blazen. Aanleiding is de historische deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK voetbal deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan de handen ineen om van de maand juni één groot feest te maken. En internationaal nieuws. De Spaanse politie onderzoekt de dood van Mango-oprichter Isaac Andisch opnieuw. Dit keer als mogelijke moordzaak. Zijn zoon Jonathan is daarbij aangemerkt als verdachte. Dat melden verschillende Spaanse en internationale media. Andisch kwam in december vorig jaar om het leven tijdens een bergwandeling bij Montserrat nabij Barcelona. Aanvankelijk werd gedacht aan een noodlottig ongeluk nadat de zakenman in een ravijn zou zijn gevallen. Maar na maanden onderzoek zijn er volgens de politie tegenstrijdigheden gevonden in de verklaringen van zijn zoon. Ook zou er sprake zijn geweest van spanningen tussen vader en zoon over de toekomst van het modebedrijf. De familie laat weten vertrouwen te hebben in de onschuld van Jonathan en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Ja, dat klinkt inderdaad dubieus.
3: Afwachten wat de resultaten zijn. Ik heb nog niet echt verder gezien wat de politie heeft ontdekt. Misschien dat er nog sporen zijn van een worsteling daarvoor.
2: Ja. En de vraag is natuurlijk, als het zo is, is het voorbedacht raden of impulsief handelen geweest? Toch? Ik kan me ook, ik kan het niet voorstellen, maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren gebeuren. Hè? Dat is, je kan zeggen van, nou pap, zullen we even een mooie wandeling gaan maken? Samen. En daarmee een bepaald plan hebben. Maar het kan ook zijn dat natuurlijk dat er een heftige discussie ontstaat en dat je iemand een zet geeft, toevallig naast een ravijn.
3: Ja, dit lijkt op een scenario van een van de vele Netflix-films.
2: Nou hè? Ja, dat gevoel heb ik ook een beetje, ja. Maar goed, het is natuurlijk verschrikkelijk.
3: Is het ook. Ja, nou, ik ga even door naar de kranten.
2: Ja.
3: Want op de voorpagina natuurlijk van de extra zien we een presentatie van het boek over de voetbalgeschiedenis van het eiland. Dat is gepresenteerd onder andere door Tahit Chong, de voetballer, die ook deel maakt van onze selectie, van het WK-selectie of van het Nationaal Elftal. Het boek is geschreven door de broer Sulveran, natuurlijk Lilo Sulveran, een bekende journalist van het eiland, eigenaar van Vigilante. Die brengt al jarenlang deze boeken uit tijdens de WK en ook natuurlijk over de geschiedenis van Curaçaose voetbal. Hij is echt een voetbalfanaat en kenner. En het werd gisteren tijdens de presentatie of op de persconferentie van de Blue Nation werd dit ook onder andere overhandigd.
2: Het is een extra bijzondere editie natuurlijk.
3: Omdat we dus
2: nemen voor het eerst.
3: Ja, aan het WK. Het is natuurlijk ook heel erg belangrijk omdat wij een van de weinige Caribische eilanden zijn die ooit deelnemen aan het WK. Dit jaar ook Haiti, dus dat is ook wel leuk.
2: Ja.
3: Wij zijn dit jaar de enige twee. Maar in het verleden had je ook Trinidad en Tobago, dat was in 2006. Je hebt daar nog Cuba, dat was nog echt heel lang geleden, in een heel ver verleden. Heeft Cuba ook meegedaan aan het WK. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel toeristen nu ook naar het eiland komen. Omdat ze dus nu voor het eerst van Curaçao horen.
2: Ja.
3: En heel erg geïnteresseerd zijn. Ik ken ook mensen die echt hebben, in plaats van omdat ze naar de States gaan om een voetbalwedstrijd te volgen. Dus een WK-wedstrijd. Komen ze naar Curaçao om het hier te volgen en de sfeer van het eiland te proeven.
2: Wauw. Nou ja, ik denk, als er een moment is dat je naar het eiland wil komen, dan is het deze periode wel natuurlijk. Dit wil je meemaken. Dus ik zet me schrap. Dat wordt echt een hele intense periode.
3: Een hele leuke.
2: Ah, leuk, ja, zeker.
3: We gaan allemaal in het blauw en geel. Dat was natuurlijk ook de intentie van de persconferentie, om iedereen aan te moedigen om de kleuren van Curaçao met trots te dragen. Er werd ook een aantal watchparties bekendgemaakt. Nou ja, we weten al dat de verschillende buurten, die zijn nu pleinen ook helemaal aan het aankleden. En grote schermen aan het plaatsen. Of althans, ze zitten in aanloop naar het WK, wordt het al helemaal mooi gemaakt.
2: Ja.
3: Ik zag bij Jan Doraat is er één. Maar ook bij het Renaissance bij Wind Creek, daar zo op het pleintje bij het fontein, komt daar ook een hele grote podium of podia zelfs. En dan met die hele grote schermen waar mensen dan ook kunnen kijken. En zo zal het de hele binnenstad, maar ook de rest van het eiland veranderen in één groot feest. Nou, dat werd dus gisteren allemaal aangekondigd. Maar ook dat we de FIFA-wedstrijden kunnen zien bij Nos País. Zij zijn op Curaçao, hebben zij dus de licentie om de WK-voetbalwedstrijden uit te zenden. Dat is ook gisteren bekendgemaakt. Verder in de kranten, in het Antilliaanse Dagblad, zag ik een bericht over MFK, die houdt bestuursverkiezingen. Daar hadden we het gisteren ook al over, omdat de huidige voorzitter is dan Citré van Heijdoorn. Hij is op dit moment ook de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Nou, hij treedt af. En het is dus bekend dat Sylvania een van de drie kandidaten is die dus vandaag een gooi doet naar de voorzittersfunctie van de MFK. En die bestuursverkiezingen worden in het WTC gehouden. En behalve op Sylvania kunnen leden ook stemmen op Eduard Braam en op Ramon Jung. En een van hen zal dus de huidige partijvoorzitter Citré van Heijdoorn opvolgen.
2: Nee, zo, spannend zeg, ja.
3: Spannend, maar we weten Sylvania, die was tot vorig
2: populair.
3: Jaar... Hij is populair. Hij was tot vorig jaar oktober minister van Financiën en ook de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.
2: Ja.
3: En na zijn ontslag te hebben ingediend werd hij minister van... werd hij, sorry, niet minister, werd hij statenlid. Hij verklaarde

0: trouw te zullen blijven en niet van plan te zijn de regeringspartij te verlaten. Daar gingen echt wel hardnekkige geruchten over rond. Omdat hij en enkele partijgenoten dit van plan zouden zijn. Althans, dat werd ook gezegd. Ik denk dat het ook wel... ook wel de wereld in is geslingerd om ook een druk te veroorzaken, of spanning te veroorzaken, zodat ze toch met hem zouden blijven en hem ook een vertrouwensfunctie zouden geven, en zeker in een bestuursfunctie. Omdat hij natuurlijk wel heel veel, hij is echt wel de vote getter van het hele eiland, en zeker van die partij.
1: Ja.
0: Hij is zelfs meer dan premier Pisas. En hij is altijd een hele, hij is een volgeling, een trouwe, hij is echt een medestander ook van Pisas. Hij zegt ook dat hij nooit ambieert om premier te worden. Of dat nog steeds zo is, weet ik niet. Maar partijvoorzitter, daar zou hij wel dus de voorzittershamer van willen bezitten. Ik ben benieuwd, want je hebt de kamp die pro-Sylvania is, en je hebt de kamp die tegen Sylvania is. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want Sylvania is toch wel een onomstreden persoon.
1: Absoluut.
0: Hij, zoals we weten, de reden waarom hij moest aftreden was natuurlijk zijn hele grote, ik zeg even grote mond, maar het was natuurlijk een paar uitspraken die hij heeft gedaan, waarbij ook anderen werden beschuldigd van corruptie, maar ook de manier waarop hij iemand toesprak, dat was niet heel netjes, als ik het zo mag uitdrukken. En we hebben, toen hij pas was aangetreden als minister, waren er ook al problemen met zijn bodyguards. Ik weet niet of je dat kan herinneren, dat hij ook winden liet in de auto.
1: Oh, echt waar? Maar wacht even, de bodyguards, hij deed dat.
0: Hij deed dat, en dan moesten de bodyguards in dat afgrijzelijke stankgeur zitten.
1: Oh, maar dat wat een pestkop, hè?
0: Allemaal powerplay.
1: Ja, oh, echt waar. Ja. Nou ja, misschien dat hij dit soort dingen een klein beetje kan aanpassen. Dat hij kan zeggen, ik heb een foepa gemaakt. Zeg ik het goed, Nelly?
0: Ja.
1: Klein foutje. We gaan het afwachten. Tot zover?
0: Ja.
1: Thank you.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix. Met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vollenborg. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Met

0: Sommige liedjes worden een beetje, nou ja, verpest wil ik niet zeggen, maar dan kun je de TikTok die erbij hoort niet meer niet zien. Ken je dat? Dat heb ik dus met dit nummer heel erg. De Goo Goo Dolls en Iris, die hoor je de laatste tijd ontzettend veel terugkomen op TikTok. Met filmpjes dat mensen zichzelf laten zien in de 90s. Heb je dat gezien, Nelly?
1: Nee.
0: Nee? Oh. Ja, dan begint dat met Mom, what were you like in the 90s? En dan heb je dit nummer en dan zie je dan al die foto's van al die TikTok-trends. Maar wij hebben ook een trend, hè, hier, iedere dag. Welk dier hoor je hier?
2: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, ik begin het een beetje een leuk spelletje te vinden. Ik vond het altijd een leuk spelletje in de auto. Maar het is ook wel heel leuk om al die dieren te zoeken. En al die gekke geluiden die eigenlijk soms helemaal niet bij die dieren passen. Nou, ik heb er weer eentje voor je klaarstaan. Ik ben heel benieuwd of je het dier weet te herkennen. Nelly en ik gaan er zo meteen ook nog heel eventjes een klein beetje over kletsen. Zodat je misschien wat tips hebt. Maar voordat ik het laat horen, wil ik je natuurlijk even melden wat de prijs is die je kunt winnen. Je maakt namelijk kans op 2 toegangskaarten voor Blue Bay. Kun je lekker een dagje daar op het strand gaan liggen, heerlijk. En dan ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribool om daar een lekkere pizza te halen. Dus dat is gewoon een dagje genieten. Kun je winnen. Nou, luister even mee. Welk dier hoor je hier?
3: Oh my god.
0: Ja, je hoorde er wat mensen omheen. Oh my god, he is so cute. Nou, hij is dus cute, vinden deze mensen. Ja, Nelly, vind jij hem cute?
1: Ja, ik hoor, lijkt net alsof iemand net een scheet heeft gelaten.
0: Ja, zo klinkt het. Ik laat het nog één keer horen. Ja, het is wel een gekke scheet, maar goed, het scheet komt in alle vormen natuurlijk. Komt hij nog een keer?
3: Oh my god.
0: Ja, zij vinden hem heel cute. Ik weet niet of hij daar ook zo over denkt. Wat vind jij van dit beest? Vind jij hem cute, Nelly?
1: Als tekenfiguur wel, ja. Maar in het echt niet, nee.
0: Oh, is er ook een tekenfiguur van?
1: Vast wel.
0: Oké. Maar geen bekend tekenfilmfiguur, hè? Nee, hij komt veel voor in Amerika, buiten. En het is een, voor sommige mensen vinden hem schattig. Ik vind het echt heel goor beest. Ze maken dus dit geluid. En daarnaast hissen ze ook. Als ze bang zijn. Zo'n soort geluid, denk ik. Een beetje, ja, dat. Ik vind het echt. En als ze stressy zijn, dan kwijlen ze. Gaan ze heel erg kwijlen, ja. En jij had ook nog iets over. Ze kunnen ook nog een bepaald soort geur vrij laten komen, toch?
1: Ja, rottend vlees.
0: Ja.
1: Dat is voor veel roofdieren reden genoeg om af te druipen.
0: Ja.
1: Dat zou ik dus ook doen als mens.
0: Vies, toch? Dus zodra ze bang zijn, dan gaan ze die klieren activeren en dan komt er een geur van rottend vlees.
1: Ja.
0: Nou, lekker dit hoor, in de ochtend. En dan heb ik nog één ding. Even kijken. Ze spelen ook wel eens alsof ze dood zijn. Dus als die rottende vleesgeur niet helpt, dan gaan ze gewoon liggen. Ja. En er is ook nog een
1: niet alleen maar liggen. Ze laten hun dus lichaam slap hangen. Ogen half open met een levenloze blik.
0: Oh, wat een acteurs. Nou ja, goed. Deze informatie samen met het bizarre geluid van zojuist, dat kan misschien resulteren voor jou in het antwoord. Heb je het antwoord? Weet je welk dier we zoeken? Laat het me even weten in de app 675-1031. En misschien zit jij dan binnenkort lekker op een bedje, of lig je op een bedje, te genieten met z'n tweeën van een lekkere pizza bij Blue Bay en Tribool. Hier is Train en Drops of Jupiter.

0: Elk dier hoor je hier.
1: Nou, er is flink gereageerd op het dierengeluid. En ik denk ook op de invulling van mij en Nelly met wat kleine tips. Maar ik zie wel dat de tips misschien nog niet helemaal volstaan. Er zijn namelijk heel veel mensen die denken dat het om een skunk gaat. Een skunk. En dat snap ik wel. Want we hadden het er inderdaad over dat op het moment dat dit dier in paniek is, dat hij een vieze geur afscheidt. En Nelly had het over een... dat ze dacht dat hij er schattig uit zou zien als stripfiguurtje, hè? Ja, alleen vandaar dat veel mensen denken... Skank, hoe heet dat beestje, Nelly?
2: Pepe Le Pew.
1: Pepe Le Pew. ja, dat is echt een stripfiguur of een tekenfilmfiguur. Maar dat is het dus niet. Het is ook niet dit beest is niet als bekend tekenfilmfiguur bekend, zeg maar. Dus het is geen skunk. Wat het wel is, dat is het dier dat dit geluid produceert. Ja, en deze mensen op het filmpje vinden hem dus erg cute. Ik vind hem vies. Het is een beetje een soort ongedierte ook wel, toch?
3: Zeer zeker. Dat wil je echt niet in je huis.
1: Nee, zo smerig. En ze hebben van die scherpe tandjes, zo'n spitse kop. En dan een beetje een gemene blik. Een soort grote rat is het. Toch? Nou, ik ga niet te veel zeggen. Mocht je een idee hebben, laat het even weten in de app 6751031. En ik zie hier dat, er zijn, even kijken. Daan heeft een berichtje gestuurd. Ja, die had het net wel goed, maar ik krijg je niet te pakken, Daan. Dus misschien even je lokale nummer sturen. Dan kan ik je daarop bellen. En ik zie ook dat er meerdere reacties binnenkomen. Dus blijf even appen. Kans op 2 toegangstickets voor Blue Bay. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Lekker pizzaatje eten daar. Hij gaat er zo meteen uit.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco di Caribe.
5: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
7: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Paradise FM. En dit is het nieuws van 7 uur met Nelly Rossa.
3: Een arrestatie op het Spaanse eiland Ibiza heeft geleid tot de vondst van een enorme hoeveelheid drugs in een loods in Rotterdam. Dat heeft de Spaanse politie bekendgemaakt. Een 23-jarige Nederlander werd aangehouden toen hij op heterdaad werd betrapt met een koffer vol drugs. In de koffer zat bijna 50 kilo ketamine en zo'n 56.000 ecstasypillen. Informatie uit het Spaanse onderzoek leidde de recherche rechtstreeks naar een bedrijfspand in Rotterdam. Bij een inval in die loods stuitte de politie op een gigantische hoeveelheid verdovende middelen en grondstoffen voor drugs. Een 33-jarige man uit Capelle aan den IJssel die in het pand aanwezig was, is direct gearresteerd. En warenhuisketen HEMA heeft het afgelopen jaar goede zaken gedaan. Zowel de omzet als de winst zijn flink gestegen. Dat komt mede door de grootscheepse vernieuwing van de winkels. De bruto omzet van HEMA steeg het afgelopen boekjaar met ruim 5,5% naar 2,3 miljard euro. De winst voor belastingen schoot met maar liefst 48% omhoog tot bijna 60 miljoen euro. Volgens topvrouw Saskia Egas-Reparas werpt de nieuwe koers van het bedrijf duidelijk zijn vruchten af. Alleen al vorig jaar werden 125 eigen winkels en tientallen franchise-vestigingen omgebouwd naar een moderner concept. Deze vernieuwde winkels trekken meer bezoekers die bovendien grotere aankopen doen. De sterke cijfers vallen samen met een mijlpaal voor de winkelketen. HEMA viert dit jaar namelijk haar 100ste verjaardag. En lokaal nieuws, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar stresstest uitgebreid om beter zicht te krijgen op risico's binnen de financiële sector. Dat gebeurt op advies van het IMF. Met stresstest onderzoekt de Centrale Bank hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden reageren tijdens economische of financiële crisis. Daarbij wordt gekeken naar scenario's zoals economische krimp, stijgende werkloosheid, minder toerisme, onrust op internationale markten en natuurrampen. En Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pisas moet het initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland blazen. Aanleiding is de historische deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan de handen ineen om van de maand juni één groot feest te maken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
9: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
10: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
11: May 20th to 25th.
10: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
0: En Miss Tina Turner.

0: Bruce Springsteen op Paradise FM. En je hoorde Hungry Heart. En het is tijd om iemand blij te maken.
1: Welk dier hoor je hier?
0: En dat ga ik doen met 2 toegangtickets voor het Blue Bay Strand. En daarnaast ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu aan een lekkere pizza. We hebben natuurlijk het spel Welk dier hoor je hier gespeeld. En het dier dat we hadden laten horen, of hebben laten horen, dat is het volgende dier.
2: Oh my god.
0: Ja, vreselijk. Ik vind het zo viezerik. Ik vind het echt een viezerik. Dat geluid, ja, nee, ja, goed, misschien. Ja, nee, het klinkt ook niet eens schattig. Ja, nee, deze dame die hem filmt, die vindt hem erg cute. Ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. We hebben flink wat hints gegeven. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goedemorgen. Met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, u spreekt hier met JP.
0: Dag JP. JP, je zit lekker in de auto.
3: Ja, klopt.
0: Oké, onderweg naar het werk?
3: Ik heb net, het is eigenlijk een beetje jammer, want mijn zoon heeft eigenlijk meegespeeld. Mijn zoon die heet Graham.
0: Mm-hmm.
3: En hij speelt eigenlijk elke dag mee met
0: ik
3: de hoop
0: het.
3: Dus prijs te winnen.
0: Ja.
3: Maar helaas heb ik hem net afgezet.
0: Ja, ik zag inderdaad in de app echt een hele lijst van allemaal dieren. Ik denk, oh, dit is een fanatieke meespeler. Hartstikke leuk. En dan wint hij eindelijk en dan heb je hem net in de klas afgezet.
3: Dat is inderdaad jammer.
0: Welke school zit hij?
3: Op de Marnix.
0: Oké, nou ja, goed. Het is, ze moeten op tijd op school zijn. Maar hoe laat begint hij dan? Want het is echt vroeg nog.
3: Hij begint om kwart over 7.
0: Oké, dat is het nu. Nou, dan is hij netjes op tijd. Dat is in ieder geval hartstikke mooi.
3: Ja.
0: En welk dier dacht hij dat we zochten vandaag?
3: Een buidelrat. Opossum.
0: Een opossum, een buidelrat. Ja. Nou, dat is inderdaad het juiste antwoord. Dus ik kan jullie in ieder geval blij maken met 2 toegangtickets voor het Blue Bay Strand en 50 gulden te besteden bij Tribu. En wat betreft dit dier, ja, Nelly en ik vinden hem niet bepaald schattig. Maar wat vinden jullie ervan?
3: Nou, schattig is het niet. Maar het is wel een beetje apart, vind ik.
0: Hij is zeker apart, ja. Ja, ik zie echt de laatste tijd zoveel filmpjes. Maar dat kan ook gewoon mijn algoritme zijn natuurlijk. Filmpjes van dit dier langskomen. En inderdaad mensen, die kinderen die ze vangen. En ermee aan de wandel gaan. En ik vind het zulke... Ja, nee, ik vind ze misselijkmakend. Ja, ze zijn ook niet aardig, hè, om te zeggen.
3: Vandaar dat ik apart zei.
0: Beetje apart, ja. Nou ja, goed, het levert je wel een heerlijke stranddag en een lekkere pizza op. Dus ik ga je naam hier noteren. En dan kun je
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, dan kunnen jullie de ticket samen ophalen. En ik zou zeggen, geniet van deze dag.
3: Yes, dankie. Fijne dag, hè.
0: Van hetzelfde. Doei, doei.
3: Ja.
0: Ja, het blijft... ik hoef dat beest voorlopig niet meer te zien. Ik heb echt even genoeg ervan. Ja, ik hoop niet dat hij nog langskomt op een tijdlijn. Maar Mark Anthony daarentegen, die wil ik altijd wel horen. You sang to me.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey Vincent.
3: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Met Sentoo en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
6: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
9: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
10: Het is 7:30 en dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
11: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar stresstests uitgebreid om beter zicht te krijgen op risico's binnen de financiële sector. Dat gebeurt op advies van het IMF. Met stresstest onderzoekt de Centrale Bank hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden reageren tijdens economische of financiële crisis. Daarbij wordt gekeken naar scenario's zoals economische krimp, stijgende werkloosheid, minder toerisme, onrust op internationale markten en natuurrampen. En Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pissas moet het initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland blazen. Aanleiding is de historische deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan de handen in één om van de maand juni één groot feest te maken. En internationaal nieuws. De overheid en de Universiteit van Tasmanië hebben excuses aangeboden aan nabestaanden. Dat gebeurt na een schokkend rapport over het ongevraagd bewaren en tentoonstellen van menselijke resten in een museum. Uit onderzoek blijkt dat het museum decennia lang zeker 177 menselijke resten heeft bewaard en soms zelfs tentoongesteld zonder dat de families daarvan wisten of toestemming voor hadden gegeven. De lichaamsdelen werden in het verleden verzameld tijdens autopsies door de lijkschouwer. De premier van Tasmanië verklaarde in het parlement dat het niet ging om anonieme medische preparaten, maar om iemands vader, moeder, broer of zus. Hij noemde historische praktijken gruwelijk. De universiteit is inmiddels in gesprek met tientallen nabestaanden over wat er met de resten moet gebeuren.
0: De Ochtendkrant van Nelly.
10: Zo, ja, wat vind jij daarvan, Nelly? Van dat met terugwerkende kracht dit soort dingen herstellen? Vind jij dat nodig? Of denk je van, nou ja, weet je, ik bedoel, ja. Er zijn natuurlijk heel veel dingen bewaard in musea op een bepaalde manier. En ja, misschien inderdaad ook oude lichaamsresten van mensen.
11: In dit geval kwam het wel omdat er vermoedens ontstonden. Dat er dus 3 botmonsters waren dus verkregen zonder toestemming van de familieleden. Dat was in 2016. En naar aanleiding hiervan heeft toen het museum besloten om onderzoek te doen. En voor veel mensen, of voor veel nabestaanden, is het wel gruwelijk om het nieuws dan in één keer te horen. Omdat ze zich daar eerst niet van bewust waren.
10: Ja.
11: Maar ik snap wel dat je het beter wel transparant over kan zijn als je inderdaad iets fout hebt gedaan. In plaats van dat je er dan later achter moet komen dat het museum dat in de doofpot heeft willen stoppen.
10: Ja, absoluut.
11: Maar in dit geval, ik lees ook over een van de nabestaanden die dan ook zeggen, of dan in één keer achterkomen, dat 50 jaar geleden, of althans om er 50 jaar later achter te komen, dat ze de hersenen van zijn broer ongevraagd hebben, nou ja, gestolen, is natuurlijk wel heel bizar. Als je dat dan ook nog een keer moet verwerken.
10: Ja. Ja, ja, ja, maar zeker.
11: Ik heb wel liever dus dat ze dan hun excuses aanbieden.
10: Het is wel netjes.
11: Ook dat je er wel iets mee kan doen uiteindelijk.
10: Ja, ja, dat je de keuze hebt zelf nog. Nee, het is inderdaad wel netjes en respectvol. Eigenlijk te bizar voor woorden dat we dit soort dingen sowieso tentoonstellen natuurlijk. Maar goed, wat hebben we verder nog in de ochtendkranten?
11: Er is natuurlijk veel te doen over die stresstesten van de centrale bank. De financiële sector van Curaçao en Sint Maarten is op dit moment nog sterk en stabiel. De banken, verzekeraars en pensioenfondsen beheren op dit moment bijna 29 miljard gulden. Ongeveer 3 keer zoveel als de totale economie van de eilanden waard is. Volgens de centrale bank groeide de economie in 2025 goed, vooral door toerisme en ook vastgoed. En daardoor bleven de banken en ook de andere financiële instellingen gezond, met genoeg geld in kas en ook sterke reserves. Toch waarschuwde de centrale bank dat de risico's groter zijn geworden. En dat komt onder andere door de spanningen in de wereld, de schommelingen op de financiële markten en ook door cyberaanvallen. Ook de snelle digitalisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie zorgen dus voor extra risico's op cybercriminaliteit. Ja, dat zien we natuurlijk ook. Daarnaast ziet de CBCS dat banken steeds meer leningen geven, vooral in toerisme en vastgoed. En dat zorgt voor meer kans dat mensen of bedrijven hun leningen later niet kunnen terugbetalen. De kwaliteit van sommige kredieten begint volgens het rapport al iets achteruit te gaan. Desondanks is de financiële sector voorlopig sterk genoeg om de problemen op te vangen. Verder ook op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook een positief verhaal. Het gaat over de 21-jarige, of althans in de kranten in het Antilliaans Dagblad, een positief verhaal over de 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera van de Kansas State University. Zij heeft zich in het weekeinde tot de Big 12 kampioen gekroond op de 400 meter horde. Ze won met een tijd van 55,39 seconden. En dat is trouwens volgens mij 1 seconde zelfs dan haar vorige record. En ook nog beter dan het schoolrecord. Dat stond nog in, dat was in 2011 gevestigd door iemand anders. En die heeft zij dus ook nu verbroken. En de universiteit is hartstikke blij met haar. En ook de coach. Want voor de coach is het ook een heel mooi moment. Want het is voor het tweede jaar op rij dat hij dus een Big 12 kampioene op de 400 meter horden heeft.
10: Nou, gaaf. Dus gefeliciteerd. Onwijs stoer op die leeftijd.
11: Mm-hmm, 21, ja.
10: Ja.
11: En verder in de kranten natuurlijk ook over de bekendmaking van de selectie. Wij gaan puntjes pikken, kopte het AD. Dat is ook naar aanleiding van een vraag die vigilante journalist Lilo Solveran had gesteld. Want hij hoorde al iets over de strategieën van Dick Advocaat. Daar had hij dus vragen over. Vorige keer zei je iets over het stelen van punten. Kan je dat uitleggen? Wat bedoel je daarmee? Nou, toen zei hij dus, ja, we gaan punten pikken. Vandaar ook deze kop. Er waren niet echt verrassingen toen hij de selectienamen bekend maakte. Wat wel een verrassing was, dat dit dus op een ludieke wijze ook gebeurde door middel van een eigen Curaçao Blue Wave song. Gezongen weer door Jayon. Waarin hij dus de namen van de 26 geselecteerde spelers noemde. Nou ja, dus dat we dus naar het WK gaan is al reden voor een feestje. Jee. wat kan ik er nog meer hierover zeggen? Nou, weet je wat? De namen staan natuurlijk al lang online. En ik heb mensen ook op onze eigen website kunnen lezen. Wat er nog verder kan worden genoemd. Er is natuurlijk veel aandacht ook voor geweest in de Nederlandse media. Waarin ook wordt gesteld dus dat hij dus koos weer voor vertrouwde namen. En ook dat er al genoeg is gezegd en geschreven de afgelopen dagen over het Curaçao's elftal. Maar nu moeten we voetballen. Dat zei dit advocaat weten via een livestream.
10: Ja.
11: Hij heeft ook geen zin om terug te kijken. Hij wil gewoon verder gaan. En dan vooral moeten we dat laten zien met de wedstrijden die nog aan te komen. De 2 vriendschappelijke wedstrijden. 30 mei in Glasgow in Schotland. En natuurlijk hier op 6 juni tegen Aruba. Dat is dan ook weer de uitzwaaiwedstrijd. En we kunnen wel verrassen. Hij verwacht Curaçao's spelers of ons elftal speelt compact. We moeten ze niet onderschatten. Dus in dat opzicht kunnen we het Duitsland zeker wel moeilijk maken, zei hij.
10: Ontzettend spannend. We gaan het allemaal zien.
11: Yes.
10: Hè? Nou, Nelly, dat was hem weer zo, denk ik.
11: Mm-hmm.
10: Thank you.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vandenborg. Nu, Werkhoven werkt over.
10: En ik wens het je niet toe, maar dit is Daniel Pouter.

0: Paradise FM en je hoorde Inner City met Big Fun. En dat is natuurlijk wat we het liefst allemaal hebben, hè? Big Fun. Maar soms dan is het af en toe een beetje wat uitdagender. Het leven kan uitdagend zijn, het leven kan overwhelming zijn. Zeker als je een teenager bent. En dan heb je soms behoefte aan een goed gesprek. En misschien niet altijd met je ouders, maar gewoon met andere jongeren of met mensen die iets verder van je afstaan misschien, maar wel verstand van zaken hebben. Tijd voor Real Talk. Nou, Stichting The Hangout en Safe Place, die organiseren weer een Real Talk. Ik heb ze een tijdje geleden ook al in de studio gehad. Toen waren Patrick, Sophie en Lisa bij me in de studio van de organisatie. En ik heb vandaag aan de telefoon Lisa. Een hele goede morgen, Lisa.
1: Hi, bon dia.
0: Bon dia. Ja, jullie hebben laatst de eerste Real Talk sessie gehouden, hè? Het is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, klopt. In januari was dat.
0: Ja, dat was de allereerste. Kun je ons nog eventjes meenemen naar het hele concept achter de Real Talk?
1: Zeker, zeker. Ja, wat we bij Real Talk willen doen, het staat eigenlijk open voor heel veel onderwerpen, maar met als grote onderwerp mentale gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk de bedoeling dat we op zo'n avond de jongeren gaan leren hoe ze met hun mentale gezondheid om kunnen gaan. En in dit geval gaat het bijvoorbeeld om stress.
0: Ja.
1: Maar de volgende keer gaat het bijvoorbeeld over je zelfbeeld. Dus zo kunnen de jongeren ook kiezen waar zij meer over willen leren. Daarnaast is de avond gewoon open om met elkaar te praten, om verhalen te delen. Maar je mag ook gewoon luisteren. Het is niet, je hoeft niet geforceerd te praten, zeg maar. Je mag er ook gewoon zijn. Dus ja, zo kan een jongere eigenlijk komen en kijken waar die zelf comfortabel bij is.
0: Ja, nou ja, dat is om te beginnen natuurlijk al hartstikke mooi. En het is, even voor de duidelijkheid, niet alleen voor jongeren die heel erg veel problemen hebben, hè. Het is ook gewoon, begrijp ik, een manier om een beetje wat kennis te vergaren over het onderwerp stress. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben, toch? Dus het is eigenlijk niet per se een extreme situatie.
1: Ja. Nee, precies. Dat hoeft ook helemaal niet. Want wij zijn ook geen klinisch psycholoog of zo. We gaan geen therapie geven. Maar we gaan gewoon een beetje de basis die we eigenlijk, die heel veel mensen niet meekrijgen, bijvoorbeeld niet op school of niet thuis, die kunnen ze dan toch bij ons opdoen. En als ze dingen al weten, kunnen ze in elk geval ook praten. En soms even praten over hoe je voelt of andere mensen een verhaal horen met eenzelfde soort verhaal.
0: Ja.
1: Ja, dat kan gewoon heel erg fijn zijn om je niet zo alleen te voelen. En ja, die ruimte willen wij gewoon bieden voor jongeren.
0: Ja, ja, en de reden dat ik het extra benadruk is ook omdat het volgens mij heel belangrijk is om de drempel ook laag te houden. Dat de jongeren die komen niet het gevoel hebben dat het uit pure noodzaak moet zijn. Maar dat het gewoon, dat er een lage drempel is. En ook voor jongeren die misschien, jongeren in hun omgeving hebben waarvan ze zien dat ze struggelen met bepaalde dingen. En die misschien de juiste tools nodig hebben om ze weer te kunnen ondersteunen.
1: Ja, precies. En wat we ook gaan doen die avond is ook een beetje hebben over hoe ga je nou een vriend helpen als ziet dat die aan het struggelen is. En als je vraagt aan diegene hoe gaat het en diegene zegt alleen maar ja, het gaat wel, gaat prima. En je weet eigenlijk dat er waarschijnlijk meer achter zit, maar je weet gewoon niet hoe je het gesprek aan moet gaan.
0: Precies.
1: Dus je leert ook zeg maar het gesprek aan te gaan en hoe je mensen in je omgeving laat weten dat je er voor ze bent, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, nou dat is ook een van de goals, zie ik, van jullie Real Talks. Hè? Learn how to support. Maar verder ook getting things off your chest. Raise awareness. Ja. Break taboes. Nou, laten we daar eens even over hebben. Is dat nog een ding? Want jullie hebben de eerste sessie gehad inmiddels. Heb je daar ook teruggezien dat die taboes nog best wel leven?
1: Nou ja, ik werk zelf voor Safe Place for Me. En daarbij zijn we gewoon heel erg aan het kijken naar het hele eiland. Wat is er allemaal beschikbaar?
0: Mm-hmm.
1: Hoe denken mensen over mentale gezondheid? En wij zijn gewoon heel erg aan het onderzoeken hoe we het zeg maar zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. En ja, je merkt wel dat er gewoon taboes zijn. Ook als je verhalen hoort van mensen die zelf hulp nodig hebben. Dat ze heel snel worden weggezet als dat ze gek zijn of zo.
0: En ja.
1: Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is ook juist belangrijk om mensen die misschien nog niet heel, heel diep ergens in zitten, in een bepaalde ziektebeeld of zo, dat juist die mensen die gewoon echt even erg tegenaan lopen, ook weten van dat het oké is om af en toe hulp te zoeken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet gelijk, zeg maar, helemaal de weg kwijt te zijn om hulp nodig te hebben. En dat is ook super nodig, want uiteindelijk zijn die mensen ook... Het is ook preventie, zeg maar, voor ergere problematiek, zeg maar.
0: Ja, nou ja, precies, dat is het, hè. Want je kan het allemaal wel wegstoppen, wegdrukken en denken... nee, er is niks aan de hand, er is niks aan de hand. Maar het probleem kan daardoor natuurlijk ook groeien. Dus hoe eerder je praat en hulp aanvaardt, hoe beter het is natuurlijk.
1: Ja, exact. En voor iedereen is dat natuurlijk op zijn tijd. Maar als mensen niet durven, omdat er gewoon een groot stigma is... en ze bang zijn dat hun hele familie of hun vrienden hun gek gaan vinden... dan wordt het natuurlijk wel een hele hoge drempel. En dan is het misschien wel te laat. En we zien natuurlijk ook... dat er best wel wat zelfmoorden zijn geweest op het eiland.
0: Ja,
1: en,
0: hele jonge mensen.
1: Dat we echt heel graag willen voorkomen. En ook hele jonge mensen inderdaad. Ja. En ja, zover willen wij gewoon niet dat het komt. Dus we hopen gewoon bij te dragen aan de preventie van onder andere die extreme situatie.
0: Ja, precies. En het hoort bij het leven. Hè? Want het leven is hartstikke mooi en we genieten ontzettend. En nou ja, we leven in een maatschappij waar de lat hoog ligt. Hè? The sky is the limit. Op zich is dat een hele leuke uitdrukking. Maar aan de andere kant moeten we daarnaast ook accepteren... dat dat toch ook af en toe hand in hand gaat met een beetje wat donkerdere periodes. Die horen er ook bij. Dus laten we die omarmen en in ieder geval de pijn daarvan een beetje met elkaar delen. Bij de Real Talks onder andere voor de jongeren. Vanaf hoe oud zijn ze welkom bij jullie?
1: Vanaf 14 jaar zijn ze welkom. En in principe hebben we gezegd tot 19. Maar ja, ben je nou 13 en je denkt van ik wil echt graag komen. Ja, kom gewoon. Ben je 20 wil je echt graag komen, kom gewoon. Het is niet super strak. Maar we wilden wel een beetje de doelgroep echt de tieners houden, zeg maar.
0: Dus, ja. Duidelijk. Morgenavond is het vanaf 17:45 tot 18:00 bij de Hangout. En de Hangout dat zit direct naast het skatepark, hè, en de padelbaan.
1: Yes, klopt.
0: Oké, kunnen ze gewoon naast komen? Of... Wat zei je, sorry?
1: Naast Flipside is het.
0: Naast Flipside, ja, precies, dat bedoel ik. Kunnen ze gewoon komen of moeten ze zich aanmelden?
1: Het is wel fijn als ze zich aanmelden, zodat we weten hoeveel mensen er komen. Dat nummer staat op de slide.
0: Ja, heb ik hier. Dat is, even kijken hoor. WhatsApp 518-7573. Nou, mocht dit nou te snel gaan, dan mag je mij ook appen 6751031. Dat is het telefoonnummer van Paradise. De meeste mensen hebben dat wel in hun hoofd zitten. En dan stuur ik je wel door naar Lisa. En anders Stichting De Hangout. Stichting The Hangout op Instagram, hè?
1: Yes, en safeplaceforme.cw op Instagram ook. Dus The Hangout of Safe Place, als je die op Instagram zoekt, dan vind je ons sowieso. En ze kunnen gewoon gratis komen trouwens. Dus
0: ja.
1: Er is geen entree. Dus het is echt voor iedereen die wil komen.
0: Oké, duidelijk. Helemaal goed. Real Talks vanaf morgenavond weer bij Stichting De Hangout om 17:15. Nou, mocht je dat wat vinden, dan kun je aanmelden. Lisa, ik wil je bedanken voor al je informatie en zeker ook voor het investeren in de jeugd op het eiland.
1: Ja, ook bedankt om hier tijd aan te besteden in de radio. Dat is echt heel fijn.
0: Heel erg graag gedaan, hè? Niets belangrijker dan de jongeren.
1: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel, Lisa. En succes morgen.
1: Dankjewel.
0: Het is Paradise. En dit is Europe met The Final Countdown.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Met Centu en je eigen bank-app wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
2: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Het is 8 uur en dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
4: Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft boven Estland een drone uit de lucht geschoten. Dat heeft de Estse minister van Defensie bevestigd. Volgens Estland ging het waarschijnlijk om een Oekraïense drone die onderweg was naar Rusland. De drone vloog boven NAVO-grondgebied en werd daarom onderschept. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone boven NAVO-gebied wordt neergehaald. Er zijn geen berichten van schade of slachtoffers op de grond. Estland onderzoekt op dit moment de drone. En de 81-jarige Nederlander Jaitson Singh krijgt in Nederland een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft de rechtbank bepaald. Singh zat al 42 jaar vast in de Verenigde Staten voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter. Hij is daarmee de Nederlander die het langst in het buitenland gevangen zat. Volgens de rechter past de levenslange straf het beste binnen het Nederlandse rechtssysteem. Omdat Singh al meer dan 25 jaar vastzit, kan later wel worden bekeken of hij in aanmerking komt voor vrijlating. Singh heeft acute leukemie en zal daaraan overlijden. En lokaal nieuws. Minister Tyrone Boekhout van Gezondheid heeft in Genève deelgenomen aan een belangrijk internationaal crisisoverleg over de huidige ebola-uitbraak in Congo. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie. Centraal stond de noodzaak voor snelle wereldwijde actie om de uitbraak in te dammen. En de Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten heeft haar stresstests uitgebreid om beter zicht te krijgen op risico's binnen de financiële sector. Dat gebeurt op advies van het IMF. Met stresstests onderzoekt de Centrale Bank hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden reageren tijdens economische of financiële crisis. En Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pissos moet het initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland blazen. Aanleiding is de historische deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan de handen ineen om van de maand juni één groot feest te maken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: Zometeen hoor je Mad Can na Rock.

0: Matt Kahn met Baggin. Ik realiseer me ineens dat wij morgen hier vertrekken. Rond deze tijd. Want wij moeten morgen naar Hato. Hè? Want wij vliegen namelijk naar Suriname. Het is toch wat. We zijn uitgenodigd door Torarica om daar te gaan genieten van Suriname. Maar vooral ook om Suriname een beetje naar Curaçao te brengen. En dat gaan we in de ochtendshow doen. Sowieso, dus de ochtendshow komt iedere dag, ik hoop vanuit Joris zijn hotelkamer. Ik verwacht het eigenlijk wel. Dan blijft mijn hotelkamer gewoon netjes. En bovendien ben ik ook niet zo technisch. Dus als er iets gebeurt, dan is het altijd handiger als dat op Joris' kamer is. En dan komen Marissa en ik daar 's ochtends aanschuiven om de ochtendshow te gaan doen samen. Hoe we dat gaan doen en hoe dat gaat klinken, ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag nog, toch? Ik bedoel, we moeten een beetje gaan kijken wat we daarvan gaan maken. Ja, en dan gaan we allerlei dingen doen. Er zijn flink wat excursies voor ons gepland. Ik ben vooral ontzettend benieuwd. Ik ben vooral ontzettend benieuwd over hoe Suriname gaat voelen. Ik lag gisteravond in bed en het is mijn eerste keer Suriname. En best wel heel bijzonder. Want ik ben voor de helft, kom ik vandaar. Dus Nelly is helemaal verbaasd. Nelly, ben je verbaasd?
1: Ja, ik dacht dat je al eerder in Suriname was geweest om daar je vader te ontmoeten.
0: Waarom dacht je dat?
1: Ik weet het niet. Ik heb het gewoon aangenomen.
0: Ja, dat een heleboel mensen denken dat. En mijn vader die woont daar gedeeltelijk. En ik heb mijn vader wel eens ontmoet, hoor. Vanaf mijn 27ste heb ik wel contact met hem, zeg maar. Maar het is niet dat ik hem heel veel zie. En de laatste keer dat ik hem zag is alweer, 5 jaar terug of zo. En toevallig is hij dus nu nog 5 dagen tot de 25ste in Suriname. Dus we kunnen elkaar net aan gaan ontmoeten. Alleen het bizarre is wel, kijk, ik heb hem wel eens gezien, maar natuurlijk lang geleden. Maar ik heb daar natuurlijk allemaal familie die hij ook gewoon dagelijks spreekt. En allemaal plekken die me misschien wil laten zien. Ja, en dat wordt wel een eerste keer. Bizar, toch?
1: Ik ben heel emotioneel ook.
0: Nou, dat voel ik ook wel, hoor. Dat had ik dus gisteravond ook toen ik in bed lag. Dat ik dacht, het idee alleen al dat ik daar het vliegtuig uitkom en dan wat er binnen gaat gebeuren, dat weet ik gewoon niet. En ik ben nogal een controlefreak. En ook echt wel door mijn ouders ontzettend, mijn Nederlandse ouders, ontzettend nuchter opgevoed. Doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Maar ik denk dat ik ga het wel gewoon doen. Maar ik denk dat dit wel een emotioneel tripje gaat worden.
1: Ja, ben je ook misschien dat het een soort als thuiskomen zal aanvoelen? Ook al is het heel spiritueel en, want je bent er natuurlijk nooit geweest en je bent ook niet opgegroeid met Surinaamse familie. Maar misschien dat er iets diep in je.
0: Ja, dat kan.
1: Lijkt me wel.
0: Dat zijn allemaal dingen die ik dus niet weet, maar dan die ga ik ervaren. Maar het zou ook kunnen dat ik denk, leuk, punt. Weet je wel? Of wat ik wel heb als ik Suriname op beeld zie, als ik iets voorbij zie komen, is dat het me echt bij de keel grijpt, zeg maar. Weet je wel, dat voel ik. Dat je echt, ken je dat gevoel dat je zo bam, zo'n brok in je keel en een knoop in je maag krijgt. Dus ik hoop voor de collega's dat, ze wennen er wel aan. Als ik normaal lach ik altijd, kan ook best zijn dat ik de komende weken gewoon alleen maar janken ben. Ja, we gaan het meemaken. Maar goed, we gaan het ook heel erg leuk maken. En voor alle. Hoor je hem?
1: Maar ga je dit ook delen trouwens?
0: Ja, dat vroeg Joris dus ook. En toen heb ik tegen Joris gezegd, ik ben heel open, ben een open boek. Dus ik vind het prima om het te delen. Alleen het is, uiteindelijk staat de luisteraar centraal. Dus ik wil wel dat de mensen daar ook op, ze moeten er wel op zitten te wachten, zeg maar. Dus we gaan gewoon een beetje aanvoelen en een beetje kijken. En we zien het wel. Ik sta er wel voor open.
1: Ik ga je volgen.
0: Ja, leuk. En dat is de bedoeling ook, want we willen natuurlijk dat iedereen hier op het eiland gaat meemaken hoe ontzettend bijzonder Suriname is. Zodat, mocht je denken van dat wil ik altijd nog een keertje gaan bezoeken, dat je weet dat wij je voorgaan. En dan hoop ik dat

klein voorproefje alvast dus op Suriname met Kenny B en Tekisha en Chaipi Lobby hoorde je. It's been a really, really messed up week.

0: deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Hey Vincent.
2: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
3: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go T-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
6: Curaçao op 29.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Half negen alweer. Dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
3: Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft in Genève deelgenomen aan een belangrijk internationaal crisisoverleg over de huidige ebola-uitbraak in Congo. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie. Centraal stond de noodzaak voor snelle wereldwijde actie om de uitbraak in te dammen. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar stresstest uitgebreid om beter zicht te krijgen op risico's binnen de financiële sector. Dat gebeurt op advies van het IMF. Met stresstest onderzoekt de Centrale Bank hoe banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden reageren tijdens economische of financiële crisis. En Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pisas moet het initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland blazen. Aanleiding is de historische deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan de handen in één om van de maand juni één groot feest te maken. En nieuws uit Nederland. Een protestactie tegen straatintimidatie is terug in Nederland. In verschillende steden is opnieuw de zogenoemde heksennacht georganiseerd. En tijdens deze nacht gaan deelnemers de straat op om aandacht te vragen voor de onveiligheid die veel vrouwen ervaren op straat. Met acties, slogans en bijeenkomsten wordt protest gemaakt tegen seksueel getinte opmerkingen, naroepen en ander intimiderend gedrag. De actie is gebaseerd op een feministische protestbeweging uit de jaren 70, maar stierf een stille dood in de jaren 80. Maar nu is deze terug, mede naar de golf van verontwaardiging die ontstond naar de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude in augustus vorig jaar. Volgens de organisatie is het doel om duidelijk te maken dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen op straat, ongeacht gender of achtergrond.
4: De Ochtendkrant van Nelly.
2: Ja, nou, ik denk hartstikke goed. Denk jij dat het zin heeft, Nelly? Het is sowieso goed om te doen. Maar waarom verandert dit niet? Dat is een beetje mijn idee meer. Waarom is dit nog nodig?
3: Ik wil zoveel dingen zeggen.
2: Ja, ik ook. En ik voel vuistjes. Ook terwijl ik het doe. Mijn handen worden vuisten. Ik vind het verschrikkelijk dat catcallen. En ik denk, ik heb het daar wel eens met mannen over gehad. Mannen hebben geen idee. Ga eens een dag in het lijf van een vrouw lopen. En ga eens lekker door de stad wandelen. En kijk, ik denk dat je je verbaast.
3: Ik denk ook wel dat het op de... Dat is afhankelijk van de manier waarop het gebeurt. Of iets als fijn of negatief.
2: Ja, natuurlijk. Ja, en daar ga je al, hè. Dat is alweer lastig, hè, dat kantelpunt.
3: Want soms is het gewoon, weet je, dan is het ook echt oprecht een leuke compliment. En soms wordt het gewoon heel naar. En is de sfeer dan ook naar. En voel je je dus niet veilig. Dus ik denk dat daar zit wel een grens. En ik denk dat mensen er ook moeten leren hoe ze... ik wil zeggen verantwoord kunnen flirten.
2: Ja.
3: Maar dat gaan we straks over hebben.
2: Oh.
3: Dus, het woord van de...
2: Oh, wat leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Nee, maar daar zit het hem inderdaad in. De manier waarop. C'est le ton qui veut la musique. Het is de toon die de muziek maakt. Dat is zeker waar. Maar dat is gelijkertijd ook lastig. Hè? Want je kan dan ook inderdaad zeggen... Ja, maar ik bedoelde het helemaal niet zo.
3: En dat is ook vaak wat ze willen zeggen.
2: Maar ja, nou, dan krijg je dus een knietje.
3: Straks gaan we het erover hebben.
2: Onder je ballen. Tak. Zo. Nelly, nog meer nieuws?
3: Nou, ik wilde beginnen met een heel leuk berichtje eigenlijk. Trouwens een advertorial in het Antilliaans Dagblad. Het gaat over de Frederikstraat 113 is weer aangekleed. Want onlangs heeft de Stichting Monumentenfonds Curaçao de restauratie van het monumentale woonhuis aan de Frederikstraat 113 opgeleverd. Ik weet niet of je een beetje bekend bent in Otrobanda.
2: Ja.
3: Nou, als je dus, ken je de Frederikstraat?
2: Ja.
3: Dan voor de, dus eigenlijk aan de kant van La Tasca en Hotel Carlo.
2: Ja.
3: Daar heb je toch zo'n groen, het is nu groen geverfd en dan met dat houtwerk, dat als snijwerk, dat wordt dus gezien als kant. Als,
2: ja.
3: Het is net op de hoek daar zo tegenover het voormalige kantoor van redactie van de La Prensa en Ultimo Notizia.
2: Mm-hmm.
3: Nou, dat huis is dus nu helemaal gerestaureerd. Het heeft 1 miljoen gekost, de hele renovatie. En wat ze dat. En eigenlijk is het was altijd, vond ik, het al juweel. Het was altijd al het mooiste huis in de straat. En het is nu alleen nog mooier geworden. Ze hebben onder andere nagemaakte cementvloertegels uit de Dominicaanse Republiek hebben ze moeten importeren voor de die identiek zijn aan de huidige originele bestaande gekleurde cementtegels. Nou, de eigenaar, Etline Wolstenholme Hasset, die heeft het huis dus onder handen genomen. En ze is er zelf ook helemaal trots op. En ik vind het leuk, want het blijft ook een woonhuis. En je ziet toch wel in Otrobanda nu die hele ontwikkeling, dat toch wel veel van die woonhuizen nu worden omgetoverd tot tijdelijke verblijfplaatsen, vooral Airbnbs. En je ziet dan ook meteen dat de sfeer is veranderd.
2: Ja.
3: Ergens is het wel goed dat er ook wel nieuw. Want ja, je had heel veel van die leegstaande panden of verloederde panden. En nu worden ze weer, nou ja, zien ze er weer prachtig uit.
2: Ja.
3: Zoals het eigenlijk ook bedoeld is. Maar je merkt dus nu wel steeds dat er meer toeristen rondlopen. En dat dan.
2: Dat krijg je, hè?
3: En dat de oorspronkelijke bewoners dan weer naar andere wijken.
2: Het is een beetje hetzelfde als in Pietermaai, hè? Daar is dat natuurlijk ook. Het is goed voor de wijk dat het allemaal vernieuwt. En dat er veel horeca komt. En dat de toeristen die kant op trekken. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel. Het moet in balans blijven, zeg maar.
3: Oh, moet ik wel zeggen dat bij Pietermaai had je wel een hele andere situatie in het verleden. Want het was echt ook. De juist waren sowieso verloederd. En daar woonden echt alleen maar. Toch wel drugsverslaafd.
2: Ja.
3: Vooral niet alleen maar, want je hebt natuurlijk nog steeds oorspronkelijke bewoners, maar er was wel echt sprake van heel veel criminaliteit.
2: Echt verloederd, ja.
3: En ik wil niet zeggen dat Otrobanda, die was toch wat meer een volkswijk. Ik weet nog een paar jaar geleden, althans nog voor 2 volkstellingen terug, dan betaalde je ongeveer gemiddeld wat 250 gulden aan huur. En dat zijn niet de prijzen die nu worden gevraagd. Maar ja, dan is het ook weer de vraag, en wat voor soort woning? Wat was de toestand van de woning?
2: Ja.
3: Maar dit is een leuk verhaal. Het is leuk aangekleed. Mooi gerestaureerd. En het wordt ook gebruikt als een woonhuis. Nou, heel gefeliciteerd.
2: Ja,
3: in ieder geval.
2: Super.
3: Prachtige resultaat. Elders in de krant ook. De strandenactie is een groot succes. En die strandenactie is die online petitie van zelfvriend Sambo uit Bandenbouw. Die dus pleit voor toegankelijke stranden. Dus dat er geen. Dat ze gewoon gratis toegankelijk moeten zijn voor bewoners. Hij heeft in 2 weken tijd heeft hij al 16.000 handtekeningen verzameld. Het is de bedoeling dus dat deze straks worden overhandigd aan de staten. Hij is al bezig met het schrijven van een brief aan het parlement en aan de regering. Zodat hij hoopt dat ze er ook wat mee gaan doen. En dat, of ze er naar gehoor naar hebben, dat gaan we eens luisteren.
2: Ja.
3: Gaan we leren. Ik weet niet wanneer. Maar er is in ieder geval wel veel animo voor zijn petitie.
2: Ja, nou ja, daar moet toch wel iets mee gedaan worden. Toch zoveel stemmen?
3: Dat zou je zeggen, ja.
2: Nou ja, we wachten het af.
3: Dan nog een laatste bericht. Dat is eigenlijk meer een aanvulling op waar ik het in het nieuws steeds over had. Over die Blue Nation. Want er komen dus verschillende veldjes in de binnenstad. Tijdens de viering voor, althans in de aanloop naar onze wedstrijden op het WK voetbal. In Punda en Otrobanda zullen ook eind mei activiteiten georganiseerd worden. Die culmineren in een grootschalig concert. Nou, daar wil ik wel meer over horen. Er wordt een fashion day georganiseerd met de Pontjesbrug als catwalk. In Punda en Barber worden Blue Block parties georganiseerd.
2: Wow.
3: Met spelletjes als zitvoetbal en goalschieten.
2: Oh, geweldig.
3: Bij Lectra zal de stad in blauw licht gehuld worden. En voor kinderen in internaten en andere instituten worden blauwe t-shirts ontworpen en uitgedeeld. Daar komen ook allerlei schoonmaakacties. En CTB die gaat watchparties organiseren in Duitsland en Ecuador. Nou, heel veel dus te doen.
2: Hebben wij straks nog tijd om te slapen, denk je? Serieus, er is alleen maar wat te doen de hele tijd. Dat is al zo. Maar dat wordt natuurlijk nu, je wil niks missen.
3: Nou, gelukkig zijn die wedstrijden wel op gunstige tijdstippen voor ons. Dus...
2: Ja, maar al die feestjes en die eindigen natuurlijk ook pas... Ombam.
3: Komt goed, Vanessa. Komt
2: goed. Zeker goed, hartstikke goed. Dat was hem zo. Dankjewel.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van

0: elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Zometeen het LoRa-woord van de dag.

0: wendt niet. Maar ik vind het wel erg gezellig. Want ik zit hier natuurlijk iedere dag met een co-host. Ben ik helemaal niet gewend, Nelly.
1: Co-host vind ik wel een beetje te veel eer, hoor.
0: Nou ja, dat is toch wat je bent. Ik heb hier jouw schuif opengezet. En daar staat toch echt Mike Coho. Dat ben jij toch?
1: Kennelijk dat.
0: Ja, nou ja, precies. Ik leer heel veel van jou. Dat vind ik echt leuk.
1: Ja,
0: want jij weet veel en dat deel je. En dan merk ik, nou, in die ochtenden gaat er best wel wat in mijn hoofd zitten. Dus dat is mooi. En niet alleen nieuws, maar ook... wat? Nelly de hoofd, joh. Serieus. Dat hoor je niet, maar dat zie ik wel. In ieder geval, ik leer niet alleen dingen over het nieuws en over van alles. Maar ook zeer zeker over de taal van het eiland, het papiament. Vandaag weer een nieuw woord.
2: Het Lora woord van de dag.
0: Ja, dat was de papegaai. We hebben weer een nieuw woord, tenminste jij. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik heb eigenlijk naar aanleiding van een incident afgelopen zaterdag. Ik was met vrienden naar Carrefour gegaan voor de wijnproeverij die ze maandelijks daar organiseren.
0: Ja.
1: Bij de wijnafdeling. Een vriendin of een kennis, denk ik, misschien elkaar gewoon een kennis noemen. Het is weet je wel dat type vrouw waar eigenlijk alle mannen meestal dan hun tong die hangen dan zo uit.
0: Oh ja.
1: Want ze ziet er gewoon prachtig uit.
0: Ja.
1: En in één keer kwam er zo'n man op ons af en eigenlijk op haar af. En die vroeg haar, Boting hambu of boting moe? Nou, zo begon het. Dus hij vroeg, heb je een man of heb je een vrouw?
0: Zo, oh ja,
1: zeg.
0: Ja,
1: sowieso. Maar zij verstond het niet. Zij kennelijk aan één oor doof. Dus zij dacht dat hij vroeg of ze honger heeft. Dus boting hambu.
0: Ja.
1: Dat hoorde ze.
0: Ja.
1: Dus zij reageerde ook van, nou, eigenlijk niet. Maar heel eerst gewoon met haar gezicht. Trok ze gewoon een gek gezicht. En een andere vriendin en ik, wij stonden erbij en waren zo verbaasd van, hoe brutaal kan je zijn om zo op iemand af te stappen en te vragen, ben je single? En sowieso, wat is dat nou weer voor de eerste vraag die je aan iemand stelt die je wilt versieren?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, deze guy weet echt niet, ik kon niet denken op basila. En dat is het woord van de dag, basila. En dat heeft natuurlijk verschillende betekenissen. Want als ik hier het woordenboek opensta, ik heb hem ook echt hier voor me. Bij basila gaat het over, is als uitleg, weifelen, aarzelen, talmen, treuzelen. Maar dat we proberen, daar ben ik niet naar op zoek. Het is namelijk ook flirten. Of gezellig omgaan met een meisje of vrouw. En een niet serieuze relatie met haar onderhouden. Of stoeien met een vrouw of met een meisje of vrouw. Nou, dat heeft ook verschillende betekenissen. Maar ik wil het gewoon even zo. Gewoon lekker leuk. Als je iemand bijvoorbeeld gaat benaderen, dan doe je dat toch echt niet van, hey, boeting hambu, boeting hambu.
0: Nee, joh.
1: Of boeting moe.
0: Nee, de brutaliteit.
1: Echt?
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Dus ik snap dat zo'n heksennacht ook wel terug is. Want kijk, voor de een kan het als intimidatie overkomen. Maar het is echt lomp. Dit is eigenlijk het woord dat ik ook zoek. Het is gewoon lomp.
0: Lomp.
1: Hoe lomp kan je zijn?
0: Ja, ontzettend lomp.
1: Ja.
0: En ik denk dat de meeste vrouwen zijn zo ontzettend bescheiden verder in hun reactie. Maakt ook dat dit de hele tijd maar zo gebeurt. Want we zijn gewoon, we reageren vaak te netjes. Vriendelijk. Of te laat, ja. Dat je denkt, nou ja, ik zou eigenlijk wel, ik had dit. Ja, we moeten wat ad remmer zijn daarin, hè?
1: Want wij stonden, ik was echt ook verbaasd toen het dus,
0: dat is het.
1: Dus voor ons ogen zo afspeelde. En ik wilde nog wat zeggen van, maar zo ga je toch niet om? Maar omdat ze reageerde ook op zo'n gekke manier.
0: Ja.
1: Maar het was gewoon omdat ze het dus niet had begrepen. Maar het was gewoon, ik denk, hoe denk je ooit dat je zo kan scoren?
0: Ja,
1: dat
0: niet.
1: Nou
0: ja, maar aan de andere kant, als zo'n man dat dus doet, ik neem aan dat hij niet 14 was. Dan, hè, dus als je kijkt, als je nog jong bent, dan moet je nog dingen leren. Maar deze man heeft waarschijnlijk wel geleerd dat dit, het zal af en toe succes hebben.
1: Het is omdat hij een goed gevulde portemonnee heeft verstaan.
0: Oh, ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Ja, nou ja, maar dan nog, dat is toch verschrikkelijk. Nou ja, goed, in ieder geval. Dat kun je toch allebei niet meteen zien vanaf de buitenkant zo? Of iemand een goed gevulde portemonnee heeft?
1: Nee, maar ik heb wel, dat heeft het me wel verteld. En uiteindelijk,
0: bovendien doet het er niet toe.
1: Voor sommige mensen.
0: Ja, dat
1: maar
0: klopt.
1: Maar dit is niet de manier. Niet omdat je denkt dat je een bepaalde macht hebt. Of een bepaalde aantrekkingskracht. Omdat er maar zoveel geld op je bankrekening staat. Of inderdaad omdat je broek zo goed gevuld
0: is. Ja, dat allebei niet een legit reden.
1: Nee, om ons zo te benaderen.
0: Gewoon even normaal doen.
1: Echt.
0: Basila, wat betekent het nou precies? Het is een beetje een...
1: Maar ik kan ook flirten. Dat is dan of iemand aan het lijntje houden. Nou, dat vinden we ook niet leuk. Maar of gezellig omgaan met een iemand van het ander geslacht.
0: Maar het is wel op een relaxte manier dus. Op een... Ja, want het woord, kijk, het komt me namelijk wel bekend voor. Mijn kinderen spreken alle twee wel goed papiament, zeker mijn zoon heel veel. En die zegt altijd, als hij met zijn vrienden is, dus bel ik hem. En dan zeg ik, wat zijn jullie aan het doen? Ja, gewoon aan het basileren.
1: Ja, chillen eigenlijk.
0: We zijn lekker aan het basileren. Ja. Ja, dus dat is een beetje. Dus als je het over flirten hebt, dan is het wel op een soepele, relaxte manier toenadering zoeken. Oké.
1: Ja.
0: Bacilla.
1: Bacilla.
0: Oké, nou helemaal goed. Onthouden, niet alleen het woord, maar ook de manier van approachen.
1: Please.
0: Please. Please. We gaan even verder met een lekker nummer. Ja, ik zit een beetje in de vibe. Dus we houden hem even vast. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Ik heb Travassi voor je. En boom, boom.
3: Españolas! Españolas!

Paradise en Wham! The Edge of Heaven. De afgelopen dagen mocht ik natuurlijk de ochtendshow doen. En de komende dagen, nou ja, tenminste, dag, morgen, ochtend ook nog. Daarna samen met Joris vanuit Suriname mag ik hopelijk ook een klein beetje meedoen. Want ik begin het toch wel een beetje leuk te vinden. Ja, dat vroege wakker worden, dat

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar com um sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Huh? Nu al?
8: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
9: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it, you're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
10: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
11: Wij produceren
10: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
11: die elk project sterker maken.
10: Ook verkrijgbaar
11: cement en steenslag. Zoek ons

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Minister Tyrone Boekhout van Gezondheid heeft in Genève deelgenomen aan een internationaal overleg over de ebola-uitbraak in Congo. Tijdens de World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie werd gesproken over wereldwijde actie, informatieuitwisseling en de beschikbaarheid van vaccins. De Koninkrijksdelegatie vroeg aandacht voor kleine eilandstaten met beperkte zorgcapaciteit. Curaçao bereidt zich voor op een historische sportmaand met de lancering van het nationale programma Blue Nation. Premier Pisas benadrukt dat dit initiatief moet zorgen voor eenheid en nationale trots. Vooral met de deelname van het Curaçaose voetbalelftal aan het WK. Scholen, bedrijven en de overheid werken samen om juni te vieren. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel heeft in Straatsburg de Europese Orde van Verdienste ontvangen. Tijdens de ceremonie werd ze geprezen voor haar rol als bruggenbouwer. Merkel waarschuwde dat Europese waarden onder druk staan door de Russische inval in Oekraïne en de opkomst van kunstmatige intelligentie. 20 mensen zijn benoemd tot lid van deze orde. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van 24 jaar geëist tegen de 58-jarige René F. uit Schiedam. Hij wordt beschuldigd van het medeplegen van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die in januari 2014 werd doodgeschoten. F. ontkent de beschuldigingen en verwijt het Openbaar Ministerie tunnelvisie. De Chinese strijdkrachten hebben eind vorig jaar in het geheim ongeveer 200 Russische militairen getraind, volgens Europese inlichtingendiensten. De training richtte zich vooral op het gebruik van drones. Dit wijst op een grotere betrokkenheid van China bij de oorlog in Oekraïne, ondanks hun claim van neutraliteit. De ministeries van Defensie hebben niet gereageerd op deze samenwerking. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Onderweg naar Juarez, naar Juan Luis Guerra.

0: de muziekquiz van vandaag. Een lekker dinertje voor twee kun je winnen vandaag als je meespeelt bij Agave. Een heerlijke plek, lekker dichtbij het strand. Dus je kan ook nog eens een fijne strandwandeling maken vooraf of achteraf. En dan lekker gaan genieten. Bij Agave met z'n tweetjes een romantisch diner of gewoon gezellig met vrienden. Ja, het is helemaal aan jou natuurlijk. Als je hem wint natuurlijk. Kijk even of je het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Dit is echt een typisch gevalletje van het ligt op het puntje van mijn tong. Maar ik weet het net niet. Dit moet ik echt nog een keertje horen. Nou ja, misschien dat jij het wel in één keer weet. Dan mag je het natuurlijk appen. 675-1031. En je maakt kans op een lekker diner voor twee dus bij Agave. Ja, en als jij hetzelfde hebt als ik, dan blijf je gewoon lekker luisteren. Deed je sowieso al natuurlijk. Want hij komt straks vast nog wel een keertje voorbij.

Sushi Bira. Ja, dit blijft toch ook een ontzettend lekker nummer, hè? En een ontzettend mooi nummer ook. Met voor mij wel een extra bijzondere betekenis. Dit is een nummer wat wij luisterden in Nederland voordat we deze kant op kwamen. Toen we wisten dat we naar Curaçao zouden gaan verhuizen met het hele gezin, draaiden we dit nummer Grijs thuis. En ik weet nog op een gegeven moment dat wij in de auto zaten hier op Curaçao en dat de ramen open stonden, want we hadden geen airco in de auto. Maakt ook helemaal niet uit. Juist heerlijk, die wind, lekker in de auto. Door de haren van de kinderen heen. En toen begon dit nummer. En toen dacht ik, ach, we doen het gewoon. We doen het gewoon. En nu, zoveel jaren later, als ik het nummer hoor, dan heeft het iedere keer weer een speciaal plekje in mijn hart. Ja, en het is zo bizar om je dan te realiseren dat sinds dat moment er zo ontzettend veel is veranderd. Mooie dingen en ook minder mooie dingen, heftige dingen. Maar dat is het leven, hè? Het douche bida. Goed, we gaan door met een ander lekker nummer. Love is in the air, ook een hele mooie boodschap van John Paul Young.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer.

0: een meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Los Pais Television zendt WK uit. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het hele WK-voetbal is deze zomer live en gratis te zien bij Los Pais Television. De lokale zender heeft een exclusieve deal gesloten met Wereldvoetbalbond FIFA. Daardoor mag Los Pais alle 104 wedstrijden van het toernooi uitzenden via televisie, YouTube, hun website en app. Dat betekent dat ook de historische wedstrijden van het Curaçao's elftal live te volgen zijn. Het wordt een gigantische operatie voor de zender die onlangs haar 12-jarig bestaan vierde. Omdat er soms meerdere wedstrijden tegelijk worden gespeeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan creatieve oplossingen om alles in beeld te brengen. Daarnaast bezit de zender ook de radio-uitzendrechten en wordt nog gekeken of die worden doorverkocht aan andere radiostations. Tot slot wil Los Pais het WK gebruiken om het eiland samen te brengen. De omroep roept daarom buurthuizen en openbare locaties op om de deuren te openen, zodat de samenleving de wedstrijden de komende zomer massaal samen kan beleven. En Theaterhuis Plot heeft een nieuwe voorstelling. Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei zal bij het Norman de Palm Theater Moeders en Dochters Kleine Stukjes Wijsheid te zien zijn. Deze productie met 18 moeders en dochters legt de dynamiek van de moeder-dochterrelatie bloot. Theatermaakster Carlijn Holtrop-Damen heeft de voorstelling geschreven en geregisseerd. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmen de verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
5: En UB40, Food for Thought.

Ryan Adams en A Run To You. Ik ben echt een beelddenker. Als ik dit hoor, dan denk ik, ja, zo'n gepassioneerde man die dan helemaal verliefd is op iemand. En dan, ja, weet je, in een liedje klinkt alles romantisch natuurlijk, hè? I'm gonna run to you. Maar in het echt zou het best eng zijn, toch? Dat iemand zo het zweet op zijn voorhoofd, helemaal natte nekharen en dan naar je toe is gerend. Heel romantisch. Ja, ontzettend leuk. Doe mij niet. Hey, het is de hoogste tijd voor mij om de studio te verlaten. Ja, zo laat is het nog niet. Het is nog hartstikke vroeg. Maar ik moet nog zo ontzettend veel doen. Hier op de redactie nog een hoop werk. En thuis, ik moet mijn cover nog inpakken. Ik moet nog allemaal dingen regelen, joh. Ja, ik ben daar niet goed in. Ik ben niet goed in dingen regelen. Daarom ga ik volgens mij ook gewoon eigenlijk nooit op vakantie. Nee, als ik vakantie neem, dan ben ik meestal gewoon thuis. En dan rust ik uit. Maar echt weggaan, dat is wel een dingetje. Hè? Zeker met die pubers, et cetera, et cetera. Dus ik ga eventjes zorgen dat alles netjes geregeld is. Want dat doen we natuurlijk wel. Ik ga mijn koffertje pakken. Ik ga mijn paspoort ook niet vergeten. Want morgenochtend, dan zit ik hier nog. Maar daarna vliegen we gelijk direct naar Suriname. En we nemen je mee, dus dat is hartstikke leuk. Zometeen schuif ik nog wel even aan bij Pepijn om 1:50. En verder wens ik je ontzettend veel plezier. Zoal met Jeremy en natuurlijk vanmiddag ook met Pepijn en Marissa en met Nadine. Wat een gezelligheid op je radio. We spreken

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
5: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinja Galleries of Luxury Mall.

0: Jasper Marquise en dit is het nieuws. NOS Spice Television heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met de FIFA voor de uitzendrechten van het WK voetbal in 2026. Alle 104 wedstrijden zijn te zien op televisie, YouTube, de website en de mobiele app. Ook de wedstrijden van het Curaçaose nationale team zijn live te volgen. De zender roept op om samen te kijken in buurthuizen en op openbare locaties. Theaterhuis Plot presenteert een nieuwe voorstelling Moeders en Dochters. Kleine stukjes wijsheid. Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei in het Norman de Pan Theater. De productie met 18 moeders en dochters verkent hun unieke relatie. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 50 gulden bij Caribbean Ticket Shop en Mensings Caminada. Dan nog internationaal nieuws. De Nederlandse Syriza van Kesteren, lid van de vloot naar Gaza, heeft gemeld dat Israël een nieuwe onderschepping heeft uitgevoerd. Kort daarna viel de verbinding weg. Young European Greens spreekt van ontvoering door Israël. Eerder waren nog 10 boten onderweg voor noodhulp, maar de actie lijkt nu te zijn gestopt. De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel heeft in Straatsburg de Europese Orde van Verdiensten ontvangen. Tijdens de ceremonie werd ze geprezen voor haar rol als bruggenbouwer. Merkel waarschuwde dat Europese waarden onder druk staan door de Russische inval in Oekraïne en de opkomst van kunstmatige intelligentie. 20 mensen zijn benoemd tot lid van deze orde. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van 24 jaar geëist tegen de 58-jarige René F. uit Schiedam. Hij wordt beschuldigd van het medeplegen van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die in januari 2014 werd doodgeschoten. F. ontkent de beschuldigingen en verwijt het Openbaar Ministerie tunnelvisie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hey Vincent. Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit van de borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met een lekkere nieuwe Morning Jam. En Michael Jackson.
6: Paradise FM. 1, 2, 3.

liefde die vloeit weg tot bloedens toe. Leona Lewis op Paradise FM na Michael Jackson. Ah, dat doet pijn, hè? Ja, bloed hier, bloed daar. Weet je wat pas pijn doet? Je hoofd stoten tegen de deur. Ja, au. Het was niet zo'n handige actie van mij vanochtend vroeg toen ik uit mijn bed stapte en naar de badkamer liep. Mijn god, wat kan dat pijn doen? Oh, oh, oh. Ik denk dat ik wel een bultje aan heb overgehouden. Ik heb nog niet in de spiegel durven kijken. Er zat zelfs een druppeltje bloed bij, inderdaad. En zo is dit verhaaltje weer mooi rond. Zo na 10 uur, na de ochtendshow met Vanessa. Want Joris, die maakt zich op met het team voor een trip naar Suriname. En daar gaat meer over verteld worden. Want de ochtendshow die komt binnenkort live vanaf Suriname. Vanuit eigenlijk. Vanaf donderdag is het zover, de 21ste. Dan hebben we daar 7 dagen lang een speciale uitzending. Het hoe en waarom, dat volgt allemaal later. Nou, vandaag straks om 12 uur Pepijn. Ik ben Jeremy en ik neem je tot 12 uur mee met die lekkere muziekmix die je van ons gewend bent. Hè? De beste muziek ooit gemaakt. En omdat het vandaag dinsdag is, heb ik een luchtige relativering binnen 10 minuutjes van een lokale ergernis. En dat heet No Worry. Iets om je totaal niet druk over te maken.

0: Uit 2012 weer deze song van Passenger, The Wrong Direction. Die zanger heeft een onmiskenbaar stemgeluid. Dit jaar, in de Noorse editie van The Voice, zat een gast die klonk precies hetzelfde. Oh, zo lekker.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Dan Hartman komt eraan, dat moet nog meer goed gevoel geven. Fijne muziek en even dit moment om je totaal niet druk over te maken. Stel je eens even voor bij deze relativering, dat je het gevoel hebt dat je iets vergeet. Het is niet concreet, het heeft geen naam, het is geen taak. Het is gewoon een knagend idee. Je checkt je telefoon, je checkt je agenda. Alles lijkt gewoon te kloppen. En dan laat je het los. Je haalt adem, kijkt even voor je uit. En langzaam verdwijnt dat gevoel weer, alsof het er nooit echt was. No worry! Niet elk gevoel is een signaal, hè? Nee, soms is het gewoon ruis die vanzelf weer wegtrekt.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door.

Leila, Eric Clapton, Paradise. Met applaus tot gevolg. En dat verdient die Eric Clapton. Hè. Wat een grootheid. Het is de beste muziek ooit gemaakt hier op 103 meteen. Ook lekker het volle borst meegezongen met Dan Hartman. Ik wel hoor. We hebben hier van die grote luidsprekers hangen in de studio. Nou, die stonden op standje 100.000 in dat geval. En dat zo hier in de ochtend alweer op 19 mei bij Paradise. Bereid je voor. Je wordt zometeen bijgepraat over het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En ook een beetje excitement heb ik voor je met de artiesten die daarna...

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: Los Pays Television zendt WK uit. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het hele WK-voetbal is deze zomer live en gratis te zien bij Nos Pays Television. De lokale zender heeft een exclusieve deal gesloten met Wereldvoetbalbond FIFA. Daardoor mag Nos Pays alle 104 wedstrijden van het toernooi uitzenden via televisie, YouTube, hun website en app. Dat betekent dat ook de historische wedstrijden van het Curaçao's elftal live te volgen zijn. Het wordt een gigantische operatie voor de zender die onlangs haar 12-jarig bestaan vierde, omdat er soms meerdere wedstrijden tegelijk worden gespeeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan creatieve oplossingen om alles in beeld te brengen. Daarnaast bezit de zender ook de radio-uitzendrechten en wordt nog gekeken of die worden doorverkocht aan andere radiostations. Tot slot wil Nos Pays het WK gebruiken om het eiland samen te brengen. De omroep roept daarom buurthuizen en openbare locaties op om de deuren te openen, zodat de samenleving de wedstrijden de komende zomer massaal samen kan beleven. En Theaterhuis Plot heeft een nieuwe voorstelling. Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei zal bij het Norman de Palm Theater Moeders en Dochters Kleine Stukjes Wijsheid te zien zijn. Deze productie met 18 moeders en dochters legt de dynamiek van de moeder-dochterrelatie bloot. Theatermaakster Carlijn Holtrop-Damen heeft de voorstelling geschreven en geregisseerd. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
7: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
8: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudens.

0: Bij Mondomio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Jeremy Kesseler.
3: Vol excitement en goede energie. Gary Moore en de Pointer Sisters. Paradise.

huis heb ik een platenspeler. Veelal speel ik daar op zondagochtend wat relaxte Motown. Soms wat uplifting jazz. Maar deze Gary Moore hoor ik ook maar al te graag. Oh ja, dan zit er wel in één keer energie in en ben je wel meteen wakker, hè. Op Paradise, op Pretty Woman, na de Pointer Sisters. En heb je al een beetje goede zin om vanavond bijvoorbeeld, als je er tijd en ruimte voor hebt, even lekker ergens een hapje te gaan eten. Lekker buiten de deur. Paradise FM trakteert vandaag ook weer in de muziekquiz. Laat weten als jij mee wilt doen en het goede antwoord weet op 675-1031. En dan maak jij namelijk kans op deze 19e mei bij een bij Agave voor een lekker diner voor twee. Wordt voor gezorgd zometeen in de muziekquiz hier op Paradise.

0: zelfs een beetje afgeleid. Boch, ik heb vanochtend mijn hoofd gestoten. Eerder vanochtend wel uitgebreid uit de doeken gedaan hier op de radio. Tegen de deur van de badkamer toen ik opstond. Dat voel ik nog steeds. Man, als iets zo lekker lang kan blijven hangen. Nou, ik kon er even relaxed van bijkomen tijdens anesthesia.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En voor jou is het opletten geblazen als je tenminste een diner voor twee bij Agave wilt winnen. In de editie van Muziekquiz vandaag kan je daar zomaar kans op maken als je het goede antwoord instuurt op 675-1031. En daarbij is dit de opgave.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ik heb het idee dat het een jaren 90 plaat is. Die geef ik je even mee. 675-1031. WhatsApp naar Paradise. Het goede antwoord. Maak kans op dat diner voor twee bij Agave. En wie weet kan jij binnenkort die bon hier oppikken aan de Schottengatweg West, nummer 78. Nou, daar zitten wij. Hele lieve dame Flavia aan de receptie. Die help je dan graag verder. Ja. Dus zend het goede antwoord in voor de muziekquiz als je weet wat het is. 675-1031.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperkt.

0: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
1: Hey Vincent!
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. NOS Pice Television heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met de FIFA voor de uitzendrechten van het WK voetbal in 2026. Alle 104 wedstrijden zijn te zien op televisie, YouTube, de website en de mobiele app. Ook de wedstrijden van het Curaçaose nationale team zijn live te volgen. De zender roept op om samen te kijken in buurthuizen en op openbare locaties. Theaterhuis Plot presenteert een nieuwe voorstelling Moeders en Dochters. Kleine stukjes wijsheid. Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei in het Norman de Pan Theater. De productie met 18 moeders en dochters verkent hun unieke relatie. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 50 gulden bij Caribbean Ticket Shop en Mensings Caminada. Dan nog internationaal nieuws. De Spaanse oud-premier José Luis Rodríguez Zapatero heeft in een videoboodschap zijn onschuld betoogd. Hij is onderwerp van een onderzoek naar misstanden rondom coronasteun voor de vliegtuigmaatschappij Plus Ultra. Deze maatschappij ontving tientallen miljoenen euro's aan hulpgeld, terwijl er kritiek was op de toekenning. Een strafrechtelijk onderzoek naar een oud-premier is uitzonderlijk in Spanje. Bij een droneaanval op een markt in het zuiden van Soedan zijn minstens 28 mensen omgekomen en 23 anderen gewond geraakt. De aanval vond plaats in Ghubais, dat onder controle staat van paramilitaire strijdkrachten. Het Soedanese leger ontkent betrokkenheid. Sinds 2023 is er een burgeroorlog gaande in Soedan. De Nederlandse Syriza van Kesteren, lid van de vloot naar Gaza, heeft gemeld dat Israël een nieuwe onderschepping heeft uitgevoerd. Kort daarna viel de verbinding weg. Young European Greens spreekt van ontvoering door Israël. Eerder waren nog 10 boten onderweg voor noodhulp, maar de actie lijkt nu te zijn gestopt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Psst. Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
9: Ben je klaar voor een vleugje van Vanessa Carlton? En aha, dat wordt genieten. Paradise.

Ja, ik weet het uit de maat en heeft hier helemaal niks mee te maken. Nou ja, behalve dan dat het een piano was natuurlijk. Vanessa Carlton op Paradise, wat een prachtig pianoriedeltje heeft zij uitgevonden. En daarmee werd het een grote hit na AHA en Take On Me. 11 uur geweest op Paradise 103.1. Ik zit goed in de flow op deze 19e mei. Ja, dat merk ik. De energie, alsof ik een beetje licht hyper ben. Dat probeer ik wel te doseren, hoor. Te kalmeren, wees niet bang. Ga je niet helemaal gek maken vanochtend. Maar misschien heb je er wel een beetje baat bij. Heb je die energie ook nodig. Trouwens, schiet me in één keer te binnen. Die titel van Vanessa, 1000 miles. Nou, ze gaan iets verder weg. Het ochtendteam van de ochtendshow met Joris Reer komt vanaf komende donderdag vanuit Suriname. Hè? Wat? Waarom? Nou ja, luister maar. Luister en huiver. Dat wordt hartstikke leuk. Er wordt verslag gedaan van alles wat daar gebeurt. Ze hebben een doel, ze hebben een missie, een taak. En daar gaan ze dus in de ochtendshow aandacht aan besteden. Dat wordt hartstikke leuk. Paradise nu met La India.

Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kesseler. Paradise.

0: vrolijke noot van James Morrison, Slave to the Music of Paradise. Maak je klaar voor iets bijzonders.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Nou, nog voor Phil Collins wereldwijd bekend werd als zanger, stond hij al bekend als een van de meest gevoelige en creatieve drummers van zijn generatie. Dat weten we allemaal. Nou, sterker nog, die iconische galmende drumsound waar de jaren 80 bijna omheen gebouwd lijken, die ontstond grotendeels toevallig tijdens studiosessies van Genesis. Terwijl Phil achter zijn drumstijl zat te experimenteren met geluid en ritme. In de beroemde bekentenis hoor je hoe Phil Collins destijds zelf verbaasd reageerde toen mensen hem vertelden dat de mysterieuze track In the Air Tonight misschien wel een gigantische hit ging worden.
2: I mean, I don't know, because it wasn't my first choice for a single. In fact, it wasn't the first single. I mean, obviously, the drums make it memorable. I remember being on Top of the Pops with Dave Lee Travis, and it was 36 in the charts. And he said, this is going to be top 3 next week. You know, I said, no, I'm a drummer.
0: Phil Collins begreep dus zelf niet helemaal wat er gebeurde. Daar stond hij ineens bij Top of the Pops met een nummer dat langzaam omhoog schoot in de hitlijsten. Terwijl hij eigenlijk vooral dacht, maar ja, ik ben toch gewoon drummer, hè? Dat hoorde je net. En ergens is dat prachtig dat een muzikant die vooral achter zijn drumstel wilde zitten uiteindelijk een van de meest herkenbare stemmen en drumfills uit de popgeschiedenis maakte. Paradise FM met Phil Collins en die bekende hit In the Air Tonight.

0: 2005 met Sophie B. Hawkins, die voordat ze doorbrak met haar muziek studeerde. Wat dan? Nou, percussie. Ze speelde liever drums dan in de spotlights te staan, hè? Misschien voel je daarom in haar songs altijd net iets meer ritme en vrijheid, ook bij deze track. Paradise FM, met het lokale nieuws zometeen. En daarna schudden we samen de boogie wakker. Alsof Studio 54 nooit gesloten is geweest.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yanteel Beach.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.

0: half 12.
1: In Los Pais Television zendt WK uit. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het hele WK-voetbal is deze zomer live en gratis te zien bij Los Pais Television. De lokale zender heeft een exclusieve deal gesloten met Wereldvoetbalbond FIFA. Daardoor mag Los Pais alle 104 wedstrijden van het toernooi uitzenden via televisie, YouTube, hun website en app. Dat betekent dat ook de historische wedstrijden van het Curaçao's elftal live te volgen zijn. Het wordt een gigantische operatie voor de zender die onlangs haar 12-jarig bestaan vierde, omdat er soms meerdere wedstrijden tegelijk worden gespeeld, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan creatieve oplossingen om alles in beeld te brengen. Daarnaast bezit de zender ook de radio-uitzendrechten en wordt nog gekeken of die worden doorverkocht aan andere radiostations. Tot slot wil Los Pais het WK gebruiken om het eiland samen te brengen. De omroep roept daarom buurthuizen en openbare locaties op om de deuren te openen, zodat de samenleving de wedstrijden de komende zomer massaal samen kan beleven. En Theaterhuis Plot heeft een nieuwe voorstelling. Op vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei zal bij het Norman de Palm Theater Moeders en Dochters Kleine Stukjes Wijsheid te zien zijn. Deze productie met 18 moeders en dochters legt de dynamiek van de moeder-dochterrelatie bloot. Theatermaakster Carlijn Holtrop-Damen heeft de voorstelling geschreven en geregisseerd. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Hey Vincent, Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Jeremy Kesseler.
5: Lekker je dinsdag voor het gestaag. Langzaam samen richting de...

spin. De bocht gaat in met de spin doctors Paradise FM Two Princes. En uitspuit, de bocht gaat uit. Want het plaatje is alweer afgelopen. Maar wat hebben we er weer van genoten? Lekker het volle borst met die plaat. Ook Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Studio 54, hij leeft weer een beetje. En toen dacht ik, ja, ik zit toch wel lekker in die flow. Een beetje die jaren 70 disco vibe. Weet je wat? Ik gooi er zo dinsdagochtend gewoon nog even één tussendoor. The Whispers en The Beat Goes On. Zometeen ook nog The Course met Breathless. En ik heb een lekker mango moment voor je. Ik heb er iets voor je op papier gezet. Luister dadelijk maar.

0: Ademhalen is wel handig als levensbehoefte, maar dat geldt ook voor eten trouwens, beste koers.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De klok die tikt weer richting 12 uur, dus we mogen weer even lekker rustig aan gaan doen. En je weet, sommige lunches op Curaçao die beginnen al voor de eerste hap. Hè? Met een tafel in de schaduw bijvoorbeeld, een warme bries vanaf zee en het geluid van bestek dat langzame tempo van de middag overneemt. Er verschijnt een bord met gegilde garnalen, limoenrijst en een koude batido van verse tamarinde. En even zegt niemand iets, omdat goed eten soms vanzelf stilte maakt. Dan komen de verhalen over vroeger, over plannen die misschien nooit gebeuren. Over die ene vakantie die iedereen anders herinnert. Iemand breekt een stukje panbatti af om te delen. Glazen klinken tegen elkaar en ergens verderop lacht een hele tafel, maar wel allemaal tegelijk. Hè? Misschien is dat waarom lunch hier meer voelt als een beleving dan een maaltijd. Want op Curaçao eet je niet snel tussendoor. Nee, je schuift aan, ademt uit en proeft hoe mooi het is als een middag even nergens heen hoeft. Bon appetito alvast zometeen bij de lunch. En veel plezier bij Pepijn Bier en Broodstop. Ik heb YouTube nog voor je.

0: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsin's Caminada, 24 uur uit de muur, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point. I'm done.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hair Boutique.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten verminderen hun troepental in Europa met 5000 militairen in plaats van 9000. Het grootste deel van deze troepen wordt gelegerd in Polen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit besluit genomen na kritiek uit Berlijn over de oorlog tegen Iran. Duitsland en Polen zijn bezorgd over de gevolgen van deze terugtrekking. Het luchtalarm in Nederland verdwijnt in 2008 en wordt vervangen door een nieuw systeem. Justitieminister David van Weel zei dat het alternatief nog gekozen moet worden, maar mogelijk voor die tijd actief is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor. De Congolese medicus en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege heeft de rebellenbeweging M23 opgeroepen om het vliegveld van Goma te heropenen. Dit is noodzakelijk in de strijd tegen de uitbraak van het ebola-virus. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de verspreiding, met al meer dan 100 doden en 500 mogelijke besmettingen in het noordoosten van Congo. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: We've got it. Ook Wulfsen & Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 11 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Het gaat over die toestanden daar op Schiphol. Hè. Ze hebben de beveiligers gewisseld. Een nieuw beveiligingsbedrijf ingehuurd. En dat is een beetje een grote puinzooi geworden. We gaan het nieuws doornemen zo rond 20 minuten voor 1. Vandaag helaas niet met Vanessa Werkhoven. Ik neem het met je door, dus ik ga een beetje mezelf praten over het nieuws. Dat om 20 minuten voor 1. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, onder andere Piet Townshend. Natuurlijk de legendarische gitarist van The Who. Daar hoor je straks meer over, maar dan niet een nummer van The Who, maar een van zijn eigen nummers. En we gaan natuurlijk naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2009.
1: Maar nu eerst...
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Ja, wat is er aan de hand in Nederland? Ik vind het een raar besluit. Het kabinet is voor het einde van het luchtalarm. Nou had ik persoonlijk altijd een grafhekel aan dat luchtalarm. Ik schrok me altijd dood, ik was er nooit op ingesteld. Ik dacht, wat is er aan de hand? Oh, natuurlijk. En wat was het ook weer? De eerste maandag van de maand om 12 uur, geloof ik. En het lijkt me juist in deze tijden, hè, Russische dreigingen, andere dreigingen, narigheid, lijkt het me heel handig om een luchtalarm te hebben.
3: Ja, inderdaad. Het roept echt veel vragen op, ook in ons land hoor. Want per 2028 wil het kabinet dus stoppen met dat systeem. Ze zeggen het is een achterhaald systeem. En het kost te veel geld om zo'n nieuw systeem op te bouwen. En je zou toch juist denken, in deze tijden van de oorlog is het misschien ontzettend belangrijk, zo'n luchtalarm. Maar denkt de politiek anders over. Die zegt, we hebben tegenwoordig een NL-alert. Dus je wordt gewoon gewaarschuwd als er oorlog is via je telefoon. Alleen dan is de discussie natuurlijk ook, wat nou als je telefoon uitvalt? En hoe effectief zijn NL-alerts eigenlijk als je ze steeds vaker inzet natuurlijk? Hè? Want het gebeurt ook met andere, als er een grote brand is bijvoorbeeld. Ja, dus ik vind het ook een opmerkelijk besluit. Maar goed, het gaat toch gebeuren waarschijnlijk.
1: Ja, omdat het mobiele netwerk natuurlijk ook zou kunnen uitvallen. Gesteld de Russen vallen bij jullie binnen, dan zou ik als eerste, als ik een Rus was, het mobiele netwerk onklaar maken. Van Wel zegt, ja, ze gaan kijken naar een alternatieve methode die slimmer is dan de huidige apparatuur. Maar er is nog geen geld gevonden voor een aanvullend systeem.
3: Ja, ze kijken dus nu wel naar een alternatief. En de minister die zei zojuist tegen de pers dat hij het ook een dom systeem vindt, het huidige systeem. Omdat je dat ook allemaal lokaal, dus moet iemand nog steeds op de knop drukken. Het is ook niet landelijk of zo, hè, dat je landelijk ergens op de knop drukt en dat ze overal afgaan. Dus hij zegt, ja, we moeten gewoon van het systeem af. Het is een achterhaald dom systeem. Zo bot zei hij het.
1: Ook van het feit dat je het lokaal dus kan aanzetten, zie ik eigenlijk wel weer de voordelen. Maar goed, dit geheel terzijde. Ja. Er zijn verboden pesticiden gevonden in producten van Nederlandse supermarkten. Vertel.
3: Ja, ik schrok daar zelf een beetje van. Foodwatch heeft onderzoek gedaan. En 49 van de 64 producten van onder andere Jumbo en Albert Heijn, die heeft de organisatie laten testen. En deze producten bevatten hoge doses bestrijdingsmiddelen, dus pesticiden. Onder andere gaat het dan om rijst, maar het gaat ook om bepaalde kruiden. Ja, en dat is gewoon ontzettend verboden. En ik was hier eigenlijk al heel lang bang voor, eerlijk gezegd. Omdat ik vertrouw dat al dat voedsel eerlijk gezegd niet in de supermarkt. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit daar, maar op het eiland.
1: Ik hou me daar niet mee bezig. Ik volg altijd de vergiftdeskundige. Als je dingen in minimale hoeveelheden binnenkrijgt, is het allemaal niet zo vreselijk gevaarlijk.
3: Nee, precies. Maar ik vind het altijd wel een beetje zorgwekkend dat soort dingen er toch in zitten, weet je. Dan denk ik, dat kan niet goed zijn voor je. Ik geloof het gewoon niet. Zoveel mensen worden er ook ziek, hè. Dan denk ik, volgens mij zit er zoveel troep in die voeding, waardoor we ook ziektes krijgen. En dan denk ik, het kan nooit goed zijn. Maar goed, dat ben ik.
1: Nou ja, je kan natuurlijk gewoon biologisch geteeld kopen. Daar zitten ook weer allerlei nadelen aan trouwens, maar dat is een ander verhaal. En je kan het wel voorkomen. Je kan je fruit en groenten heel goed wassen. En er is wel wat aan te doen. Maar sommige vooral goedkopere zaken, ja, daar worden vaak pesticiden bij gebruikt om de opbrengst te vergroten. Het is nu helemaal zo. Iets wat ook niet gezond is, maar wat je wel tussen je fruit kan vinden, althans in Lidl-winkels, zijn drugs.
3: Ja, bizar hè, want maandag werd er ook al drugs aangetroffen bij een Lidl-vestiging in Brabant. En nu ook in Limburg blijkt nu dus dat er drugs is gevonden tussen het fruit. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk te noemen. De politie onderzoekt de zaak natuurlijk uitgebreid. Waar komt dat nou vandaan? Voor wie was de partij drugs nou eigenlijk bestemd? Wie zit erachter? Ja, eigenlijk is het toch een beetje een foutje dat het uiteindelijk in de schappen terecht is gekomen natuurlijk. Want het is wel vrij bizar als je lekker aan het shoppen bent en je treft ineens iets aan.
1: Ja, maar is er iets over die herkomst van die drugs bekend? Hebben ze fruit geïmporteerd uit, noem een dwarsstraat, Colombia?
3: Ja, nou, dat is allemaal niet bekend. Maar ja, natuurlijk, het is natuurlijk naar Nederland gesmokkeld tussen de bananendozen waarschijnlijk. En maar hoe dat dan weer in die schappen terecht is gekomen, dat vraag ik me dan af, eerlijk gezegd. Maar dat er drugs gesmokkeld wordt natuurlijk tussen bijvoorbeeld de bananen, ja, dat is inmiddels wel breed bekend natuurlijk. Maar dat het nu dan ook in de schappen is, vind ik wel weer een next step, zeg maar.
1: Mark Kampers, voor nu heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
3: Ja, morgen. En dan nog even hebben over vandaag in Sight. Daar moeten we het ook nog een keer over hebben.
1: Dat wordt hier ook op de voet gevolgd. En sommige mensen zijn er zeg maar heel blij mee dat de mannen hier zijn. Maar heel veel mensen ook niet. Er was een parlementariër, die had een heel gek filmpje geplaatst op Facebook. Gemaakt met AI, waarbij ze weer in de lucht werden getild. De mannen van Voetbal Insight, wat is het? Vandaag Insight. En de lucht in werden getild en gedumpt werden en uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Dus ja. ik stuur hem je zo even door.
3: Ja, het is wel eens ook een groot raadsel hoor, Pepijn, wat die mannen nou precies daar op dat eiland doen. Het lijkt gewoon een soort deal te zijn met Corendon en Atulay Uslu. Maar goed, en gisteren was er veel commentaar, want het waait en mensen hebben zweetlippen en iedereen ziet er verhit uit. Maar goed, ik vond het vermakelijk, moet ik zeggen. En ik ben toch wel lichtelijk jaloers dat ik vanuit Talpa niet bij jullie zit, helaas.
1: Johan Derksen heeft eerder gezegd, kijk, hij wordt hier gewoon naartoe gestuurd omdat John de Mol dat wil, vanwege een sponsordeal met Corendon.
3: Ja.
1: En hij zei letterlijk, als we van John de Mol naar Afrika moeten, ga ik daar ook heen. En hij vloog, dat zei hij in hetzelfde interview, hij vliegt natuurlijk niet met Corendon, hij vliegt met KLM Business Class.
3: Ja, want dat hebben ze niet bij Corendon, hebben ze geen business class.
1: Nee.
3: Ik snap het wel, als je tiener in zo'n toestand moet zitten en je bent op leeftijd. Ja, dan en het is natuurlijk de snor, hè, het orakel van Nederland. Dus die mag best business class voorbij betreft.
1: Ik heb tot mijn vreugde nog nooit in mijn leven langer dan 3 minuten naar het programma gekeken. Maar misschien moet ik het eens doen.
3: Gisteren hebben 1 miljoen mensen gekeken, dus het scoort enorm.
1: Daar was ik er geen van. We spreken elkaar morgen.
3: Doeg!

Schiphol kampte gisteren met grote problemen in de vertrekhallen. Door de overstap naar drie nieuwe beveiligingsbedrijven ontstonden lange wachtrijen bij de handbagagecontrole. Dat is normaal al uitermate vervelend, maar zeker als je anderhalf uur daar moet wachten. Zo'n 4000 medewerkers kregen een nieuwe werkgever, maar volgens betrokkenen waren onder meer uniformen en toegangspassen niet op tijd geregeld. Daarbovenop meldde ongeveer 20% van dat nieuwe personeel zich ziek. Volgens vakbond CNV komt dat door onvrede over de nieuwe roosters. Het gevolg: in sommige vertrekhallen kon slechts 30% van de beveiligingspoortjes open. Reizigers moesten daardoor lang wachten en veel vluchten liepen vertraging op. Schiphol liet vanochtend weten dat de situatie inmiddels beter onder controle zou zijn. Een woordvoerder sprak van een goede opstart en zei dat er op dat moment geen sprake was van lange rijen. Of dat later op de dag zo zou blijven, kon de luchthaven nog niet zeggen. Het is een hele hoop open deuren. Toch zijn de zorgen bij vakbond CNV groot. Bestuurder Erik Maas zegt: de roosters zijn ook vandaag nog steeds niet in orde. Het is een grote puinhoop bij de beveiligingsbedrijven en hoe er met de mensen wordt omgegaan. Dat betekent dat de vlam zo weer in de pan kan slaan als de roosters, ziekmeldingen en vakanties niet zijn geregeld. Volgens de bond waren de problemen al eerder aangekaart bij Schiphol, maar zou daar niet op zijn gereageerd. Maas zegt erover: de signalen zijn niet opgepakt. Het was een chaos maandag. Met de zomervakantie voor de boeg over, jawel, 6 weken... groeit ook de onrust in de reisbranche. CNV waarschuwt dat 90% van het beveiligingspersoneel inmiddels is overgestapt naar de nieuwe werkgevers. Als dit nu al zo falikant misgaat, dan is de kans groot dat reizigers ook in de zomer de klos zijn. Dit geeft weinig vertrouwen, aldus Maas. Ook reisorganisatie ANVR noemt de situatie zorgwekkend. We hebben onze zorg met Schiphol gedeeld en van de luchthaven begrepen dat er sprake is van opstartproblemen. In de zomervakantie zouden er geen problemen meer moeten zijn. Door de wachtrijen liepen maandag bijna 300 vluchten vertraging op. Volgens de directeur van EU-Claim, de man heet Paul Vaneker, zorgt dat vooral voor spanning onder reizigers. Nu is er vooral sprake van irritatie en stress bij de reizigers. De meesten halen hun aansluiting nog net wel. De quote van de dag is van CNV-bestuurder Erik Maas: als dit nu al zo falikant misgaat, dan is de kans groot dat reizigers ook in de zomer de klos zijn. Dit geeft weinig vertrouwen. Nou, daar past eigenlijk maar één plaat bij, hè? Should I stay or should I go? Misschien moet je je dat afvragen voordat je de richting uitgaat van Schiphol nu. De Clash hier bij Paradise.

0: In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bij Blauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bij Blauw. Pure beleving aan zee.
1: Hey Vincent.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
9: Nos País Television zendt WK uit. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Alle WK-wedstrijden zullen te zien zijn op de lokale tv. Nos País Television heeft begin mei een exclusieve overeenkomst gesloten met de FIFA voor de uitzendrechten van het WK voetbal 2026. De zender mag alle 104 wedstrijden uitzenden van het toernooi dat plaatsvindt van 11 juni tot en met 19 juli in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Voor Nos País Television, dat onlangs haar 12-jarig bestaan vierde, is het een belangrijke mijlpaal. De zender is daarmee de enige op Curaçao die het volledige WK mag uitzenden via televisie, YouTube, website en mobiele app. Ook de wedstrijden van het Curaçaose nationale team, de Blue Wave, dat zich voor het eerst in de geschiedenis heeft geplaatst, zijn live te volgen. En het parlement van Curaçao is woensdag en donderdag gastheer van de eerste officiële bijeenkomst van de speciale Caribische Commissie van Parlatino, het Latijns-Amerikaanse en Caribisch parlement. De nieuwe commissie richt zich op belangrijke thema's voor de regio, zoals klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Delegaties uit onder meer Aruba, Argentinië, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela en de Dominicaanse Republiek nemen deel aan de vergaderingen op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
10: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
11: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
12: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
13: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
14: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
15: Tijd voor Diana Ross, Upside Down.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag. 19 minuten voor 1. Neem zometeen het lokale nieuws met je door. Ik vertel wat over mijn ervaringen met elektrisch rijden. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie zijn er onder andere jarig? Wat waren mega-hits op deze datum, deze 19e mei? En we gaan natuurlijk naar een jaar.
2: 2009.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Maar dan helaas vandaag even zonder Vanessa. Die doet natuurlijk momenteel de ochtendshow. En die moest nog wat filmpjes opnemen voor Paradise FM. Dus die laat zich

Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft gisteren het nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pisas moet dit initiatief een golf van eenheid en nationale trots over het eiland laten razen. Aanleiding is de natuurlijk historische deelname van het Curaçao's voetbalelftal aan het WK voetbal deze zomer. Maar de voorbereiding op het eiland zelf is minstens zo belangrijk, vindt de regering. Scholen, bedrijven, buurten en de overheid slaan dus de handen ineen om van de maand juni één groot feest te maken. Pisas hoopt dat de Curaçaose vlag iedereen verbindt van Bandariba tot Bandabau. Op 28 en 29 mei worden in de binnenstad onder meer blokparties, voetbalactiviteiten en culturele evenementen georganiseerd. En er komt een internationale fashion show. Op 29 mei staat er een groot gratis concert gepland met Jayon en Tanya Cruz. En de Arubaanse zanger en Blue Wave ambassadeur Jayon verzorgt op 30 mei ook nog een apart optreden. Dus dat wordt mooi. Ondertussen heeft Nos País Television, en mij eigenlijk een beetje onbekende grootheid, de exclusieve uitzendrechten voor het WK voetbal van 2026 binnengehaald. De lokale zender gaat van 11 juni tot en met 19 juli alle 104 de wedstrijden uitzenden via hun tv-zender, via YouTube, website en de mobiele app. De eigenaar en CEO Mavis Albertina, die naam zegt me nog weer wel wat, noemt de overeenkomst met de FIFA en het binnenhalen van de rechten de kroon op haar werk na tientallen jaren in de mediawereld. Nou, dat wordt heel leuk. Fabienne Nos País Television is natuurlijk heel erg goed, lijkt mij, dat ze dat binnen hebben gehaald. Hè. Wat hebben we nog meer in het nieuws? Nou, het parlement van Curaçao is morgen en donderdag gastheer van de eerste officiële bijeenkomst van de speciale Caribische Commissie van Parlatino. Dat is het Latijns-Amerikaans en Caribisch parlement. De nieuwe commissie richt zich op belangrijke thema's voor de regio. Zoals, het zou je niet verbazen, klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Delegaties uit onder meer Aruba, Argentinië, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela en de Dominicaanse Republiek nemen deel aan de vergaderingen. Daar zullen we, mocht daar nog nieuws uit voortkomen, je ook nog van op de hoogte houden. Dat was het lokale nieuws voor vandaag. Nu Whitesnake, Here I Go Again.

0: Zwartzweg, Here I Go Again. Dus, echt zo'n nummer om in een cabrio heel hard te zetten en een beetje te headbangen bij het stoplicht. Dus mocht je een cabrio hebben en bij een stoplicht staan, dan zou je dat kunnen doen. Ik ga het met je hebben over elektrisch rijden. Ik heb, zoals je weet, een elektrische auto gekocht. Alweer een aantal weken geleden. Zo'n 1900 kilometer inmiddels op de teller. Ik heb hem gekocht bij HCR. Het is zo'n lekker vierkant autootje. En ik stap in één keer. Ik kom uit een auto uit 2001. Een BMW X5, de eerste serie. Met een cassettespeler. Kan ook een cassettespeler. Echt waar. Dus ik stap in één keer. Dat reed fantastisch overigens. Hè. Er zat toen alles op en aan wat je kon verzinnen in die tijd. En ik heb daar met veel plezier altijd in gereden. Mijn kinderen in vervoerd, van school gehaald. Uit het ziekenhuis gehaald zelfs. Maar goed, die is ingeruild. Ik heb nu een elektrische auto. En die heeft natuurlijk allerlei snufjes. En daar moest ik wel even aan wennen. Zo heeft hij. Ik kan tijdens het rijden kan ik mijn standen veranderen. Ik heb trouwens nu de gepersonaliseerde. Daarbij doet hij, reageert hij wat rustiger op het gaspedaal en de rem. Maar hij heeft wel dat generatief remmen. Maar hij heeft ook een anti-slipstand. Die heb ik laatst een keertje gebruikt. Werkte perfect. Was net gaan regenen. En ik weet nog van motorrijles dat het dan echt dus, ik stond met mijn laarzen opgereisd op de weg en het was dus echt spek en spek glad. Echt niet normaal. Alsof je op een ijsbaan staat. Daar merk je als je in een auto zit normaal niet zo heel veel van. Maar dat ging perfect. En hij heeft de eco-stand. Daarmee stel je je auto net iets slimmer af. Hij gaat dan wat efficiënter om met energie. Reageert iets rustiger op je voetje, op je gaspedaal. Op je elektriciteitspedaal. Maar het blijft nog steeds comfortabel en vlot. En in het dagelijks verkeer merk je eigenlijk amper verschil. Wat je wel merkt is dat je minder snel een batterij hebt die wat meer verbruikt. Ik verbruik zo'n 10% per dag. Dit is dan een stukje minder. Het is eigenlijk alsof je auto continu met je meedenkt. Hoe halen we het maximale uit de batterij? Nou, dat was een beetje weer mijn update voor het elektrisch rijden. Zometeen in het tweede uur gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
1: 2000. 9.
0: Nou, daar ken ik nog wel wat grote hits uit. En we gaan natuurlijk naar de spotlights. Wie zijn er jarig? En wat waren mega hits op die 19e mei? Nu eerst richting het nieuws van 1 uur. Love will save the day. Natuurlijk, Whitney Houston.

0: upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperfectioneerd.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De livestream van de Global Sumud Flotilla is uitgevallen op ongeveer 200 kilometer voor de kust van Gaza. De boot Sirius met 6 opvarenden lijkt de laatste te zijn die door Israël is onderschept. Maandag werden 30 boten tegengehouden, dinsdag nog 10. Bij een van de boten werd geschoten door het Israëlische leger. De Verenigde Staten verminderen hun troepental in Europa met 5000 militairen in plaats van 9000. Het grootste deel van deze troepen wordt gelegerd in Polen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit besluit genomen na kritiek uit Berlijn over de oorlog tegen Iran. Duitsland en Polen zijn bezorgd over de gevolgen van deze terugtrekking. Het luchtalarm in Nederland verdwijnt in 2008 en wordt vervangen door een nieuw systeem. Justitieminister David van Weel zei dat het alternatief nog gekozen moet worden, maar mogelijk voor die tijd actief is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie dinsdag.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede dinsdag. Een middag. Zometeen gaan we naar een jaar. Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 2009.
1: We gaan natuurlijk ook nog de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij restaurant Agave. Daar een heerlijk tentje op Jan Tiel. Mocht je het nog niet kennen. En we hebben natuurlijk nog het Feel Good nieuws. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Stevie Wonder dus. Maar niet vanwege zijn verjaardag. Die was namelijk 6 dagen geleden. Hij is op 13 mei jarig. Dat hebben we het ook toen gevierd. Nee, hij scoorde op 19 mei 1973... zijn derde nummer 1 hit in Amerika met You Are the Sunshine of My Life. Hij won ook nog een Grammy voor Best Male Pop Vocal Performance. Oftewel beste man die een liedje kon zingen. Het nummer verscheen in 1973, wordt vaak gezien als een muzikale liefdesbrief aan zijn toenmalige partner, Sirita Wright. Ondanks deze prachtige liefdesbrief hield hun huwelijk uiteindelijk geen stand. Stevie begint trouwens pas na 40 seconden te zingen in het nummer. De openingsregels zijn ingezongen door Jim Gilstrap en Lani Groves. Veel mensen dachten jarenlang dat Stevie zelf zong, maar dan met verschillende stemmetjes, verschillende toonhoogtes. Maar hij wilde zijn achtergrondzangers een keer in de spotlights zetten. Het werd later zelfs opgenomen in dit nummer. Hey, you are the sunshine of my life. Werd later zelfs opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Wat gebeurde er nog meer op deze dag? Nou, Madonna behaalde in 1990 haar 8e Amerikaanse nummer 1 met Vogue, Vogue, Vogue. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, Sam Smith, de Engelse popzanger, bekend van Stay With Me onder andere, die is vandaag 34 jaar geworden. En Pete Townshend, gitarist, zanger en songwriter van The Who, is 81 jaar geworden. Hij werd geboren op 19 mei 1945. En, jawel, Grace Jones, de Jamaicaans-Amerikaanse iconische pop, dance, zangeres en actrice. Een paar jaar geleden hier nog op het Curaçao Noordzee Jazz, is vandaag jarig. Ze is 78 jaar geworden. Van haar ga ik draaien Pull Up to the Bumper. Dat nummer is zeg maar niet heel erg subtiel. Het staat vol dubbelzinnige autotermen. En was vanaf de eerste seconde ook bedoeld als een brutale, sensuele clubtrack. De beroemde regel over een long black limousine die je ergens moet parkeren maakte het meteen duidelijk. Grace Jones speelt in het nummer met suggestie en provocatie. Amerikaanse radiostations waren aanvankelijk voorzichtig met het draaien van het nummer vanwege de teksten. Maar juist daardoor kreeg het een bijna mythische status. Grace Jones zei later, zelf in interviews, met haar bekende droge humor, dat mensen vooral zelf mochten invullen waar Pull Up to the Bumper nou precies over ging. En of je nou moet parkeren tegen haar voor- of haar achterbumper.

0: track van het jaar.
1: 2009.
2: Belangrijkste nieuws van 2009. De wereld werd opgesplitst door een uitbraak van de Mexicaanse griep, die door de WHO tot een pandemie werd uitgeroepen. Ja, in 2009. Het overlijden van Michael Jackson op 25 juni veroorzaakte wereldwijd een schokgolf. Barack Obama werd beëdigd als de 44ste president van Amerika. Dat zorgde voor een golf van optimisme wereldwijd. Piloot Sullenberger voorkwam een vliegramp op de Hudson River. Misschien kan je dat nog herinneren. Nederland had een dieptepunt. Hè, dat was die aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, waarbij Karst Tatus met zijn auto inreed op het publiek bij de Naald, vlakbij de bus van de koninklijke familie. Er waren, inclusief de dader, 7 doden. En je had op 25 februari die crash van Turkish Airlines bij Schiphol met 9 doden. Hier op Curaçao stemde op 15 mei 2009 in een cruciaal referendum 52% van de bevolking voor meer autonomie. Dat maakte de weg vrij voor de status van land binnen het Koninkrijk. En dat werd in 2010 gerealiseerd. Wat was nou een van de grootste hits van dat jaar? Nou, Pokerface van Lady Gaga. Dat was verreweg de grootste wereldwijde hit überhaupt van 2009... met de hoogste digitale verkopen wereldwijd. Het nummer stond wekenlang op nummer 1 in meer dan 20 landen. Het nummer gaat over de maskers die we dragen in de liefde en de seksualiteit. Gaga schreef het specifiek over haar eigen ervaringen met biseksualiteit. Terwijl ze bij een man was, fantaseerde ze soms over een vrouw, waardoor ze haar emoties verborgen moest houden achter een onleesbaar gezicht, oftewel een pokerface. Gaga heeft toegegeven dat ze de tekst bewust een beetje dubbelzinnig heeft gemaakt om de censuur van vooral Amerikaanse radiozenders te omzeilen. Het beroemde Mama Mama in de intro is een directe hommage aan het nummer Ma Baker van Boney M. De robotstem die je hoort is geen speciale computer, maar simpelweg Gaga die door een Roland synthesizer zingt. Met een microfoon natuurlijk, hè. Het nummer werd trouwens in een recordtijd geschreven. Gaga en de producer klaarden de hele klus in slechts 1 uur.

0: soundtrack van het jaar.
1: 2009.
2: Naar welke films keken we nou? Naar Avatar. Je weet wel van James Cameron. Het grootste kassucces ooit op dat moment. Naar Harry Potter en The Half-Blood Prince. Ice Age. Dawn of the Dinosaurs. Transformers, Revenge of the Fallen. En een film die ik totaal vergeten ben. 2012. Was dus in 2009 met John Cusack en Woody Harrelson. Wat had je nog meer in 2009? Nou, de opkomst van de iPhone 3GS. Waardoor het mobiel internet definitief doorbrak bij het grote publiek. Wat was nou die andere enorme mega-hit van 2009? Natuurlijk, The Black Eyed Peas. I got a feeling. Het nummer stond wereldwijd in meer dan 20 landen op nummer 1... en hield die positie in Amerika maar liefst 14 weken vast. Het nummer is mede geproduceerd door de Franse DJ David Guetta. Will I Am schreef het in één nacht tijdens een barbecue met vrienden. Het was de tijd van de wereldwijde economische crisis en hij wilde een feel-good nummer maken dat mensen een beetje hielp hun zorgen te vergeten. Het resultaat was het eerste nummer in de geschiedenis dat meer dan 17 miljoen digitale kopieën verkocht. Die herkenbare Tonight Gonna Be a Good Night hoek ontstond spontaan toen Will I Am de zin riep tijdens het opnemen.

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hey Vincent.
3: Tivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: van half twee.
1: Sylvania doet gooi naar voorzitterschap MFK. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Vandaag houdt regeringspartij MFK bestuursverkiezingen in het World Trade Center. De belangrijkste functie waarover wordt gestemd is het partijvoorzitterschap. Oud-minister van Financiën Javier Sylvania is een van de drie kandidaten die in de race zijn om de huidige voorzitter Citré van Heijdoorn op te volgen. De andere kandidaten zijn voormalig parlementariër Eduard Braam en statenlid Ramon Jong. Van Heijdoorn maakte eerder bekend terug te treden als partijvoorzitter. Hij zat in totaal 14 jaar in het bestuur van de partij en leidde MFK afgelopen 7 jaar als voorzitter. Hij zegt ruimte te willen maken voor nieuw leiderschap binnen de partij. En het parlement van Curaçao is woensdag en donderdag gastheer van de eerste officiële bijeenkomst van de speciale Caribische Commissie van Parlatino, het Latijns-Amerikaans en Caribisch parlement. De nieuwe commissie richt zich op belangrijke thema's voor de regio, zoals klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Delegaties uit onder meer Aruba, Argentinië, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela en de Dominicaanse Republiek nemen deel aan de vergadering op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited. Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Refort. Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Je hoorde natuurlijk Katy Perry met Last Friday Night. En daarvoor Chesney Hawks met The One and Only. Het is, wat is het eigenlijk, 20 minuten voor 2. Nou, dat lijkt me een hele mooie tijd voor...
0: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij onze vrienden van restaurant Agave, daarop Jan Tiel. Je weet het, de TripAdvisor bijdrage recensies worden steeds kernachtiger. Ook die van ING is behoorlijk kernachtig. Hij zegt, de beste! Als ik dit een 6 sterren kon geven, zou ik dat doen. De kennis van tequila was ongelooflijk, het eten was geweldig en de sfeer geweldig. En dat was de hele recensie. Nou, weet ik uit eigen ervaring, je kan daar heerlijk zitten, heerlijk eten. En inderdaad, ze hebben uitstekende kennis van dranken en cocktails. Dus ik zou zeggen, app even naar 6751031.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ik ben daar dus heel slecht in. Dat achterstevoren, jongen, dat kan ik al helemaal niet. Ik draai namelijk nooit platen achterstevoren. Vroeger mocht dat niet van de kerk. Dan zaten er geheime boodschappen in. Zoals een ons tomaten of andere dingen. Mocht jij wel weten welk nummer dit nou achterstevoren was? 6751031.

0: Maar dan Like a Virgin. Daarvoor hoorde je natuurlijk Soul Searcher, Can't Get Enough. Het is tijd voor het Feel Good Nieuws.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good Nieuws. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Sommige dromen verdwijnen nooit. En Dawn Zuidgeestcraft uit West Michigan is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. Dawn is binnenkort 73 en studeert eind mei af als arts aan de St. James School of Medicine op het Caribische eiland Anguilla. Dat ligt daar vlakbij Sint Maarten. Daarmee is ze de oudste student ooit van die opleiding. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, begint ze deze zomer ook nog aan een 3-jarige specialisatie in family medicine, familiegeneeskunde, in een ziekenhuis in Michigan. Zelf zegt ze daar lachend over: I am totally setting records. Ze heeft zelfs contact opgenomen met het Guinness World Record boek, omdat ze mogelijk de oudste afgestudeerde arts ter wereld wordt. Die droom begon al toen ze 7 jaar oud was. Dawn lag thuis ziek met de bof en kreeg van haar moeder een microscoop cadeau. Vanaf dat moment was ze gefascineerd door alles wat leefde. Ze onderzocht blaadjes, kleine insecten en alles wat onder de lens paste. Haar moeder zei toen al: jij wordt dokter. Maar, zoals dat gaat, het leven liep anders. Dawn koos eerst voor verpleegkunde en werkte uiteindelijk meer dan 40 jaar op intensive care afdelingen voor pasgeboren baby's in West Michigan. Ze hielp ook mee aan het opzetten van een opleidingsprogramma voor verpleegkundigen. Ondertussen voedde ze 4 kinderen op, onder wie haar dochter Ginger Z, tegenwoordig bekend als chef meteoroloog bij ABC. En toen blijft mijn blaadje aan elkaar plakken. En dat hebben bij NBC Nieuws, ABC Nieuws. De echte ommekeer kwam in 2020, toen haar man Carl een zware hersenbloeding kreeg en dat ternauwernood overleefde. Samen bespraken ze daarna hun bucketlist. Carl zei: ik wil reizen. Maar Dawn zei: ik wil nog steeds naar de medische school. En zijn reactie was simpel: dan kom ik je gewoon bezoeken. En dat gebeurde. Dawn gebruikte haar pensioen om de studie te betalen en begon op haar 69ste alsnog aan de opleiding tot arts. Tijdens stages in Chicago, New York en Texas reisde haar man mee wanneer dat kon. Op de Universiteit van Anguilla was ze vaak net zo oud als de grootouders van haar medestudenten, maar ze voelde zich juist gesteund door die jongere generatie. Zelf zegt ze dat haar 40 jaar ervaring als verpleegkundige iets toevoegt wat je niet uit de boeken leert. En misschien is dat uiteindelijk de mooiste boodschap van haar verhaal: dat het nooit te laat is om alsnog te worden wie je ooit wilde zijn. Daar past maar 1 nummer bij. Dat is dit nummer van Journey. Don't Stop Believing. Hey, heel veel plezier nog vanmiddag hier bij Paradise FM. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
6: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
5: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
6: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
7: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. De Verenigde Staten verminderen hun troepental in Europa met 5000 militairen in plaats van 9000. Het grootste deel wordt gelegerd in Polen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze beslissing genomen na kritiek uit Berlijn over de oorlog tegen Iran. De Poolse regering ontkent dat er troepen worden teruggetrokken. De livestream van de Global Sumut Flotilla is uitgevallen op ongeveer 200 kilometer voor de kust van Gaza. De boot Sirius met 6 opvarenden lijkt de laatste te zijn die door Israël is onderschept. Maandag werden 30 boten tegengehouden, dinsdag nog 10. Bij een van de boten werd geschoten door het Israëlische leger. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
9: Hey Vincent.
10: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
9: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
11: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
12: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
13: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle boord.
13: Nu Marisa Wildeboer.
15: Ja, een hele goede middag. Hier is Billy.

Stil hoor hier op Paradise FM. Ja, een hele goede dinsdagmiddag alweer. Ik zit weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. Ja, en als we het hebben over de Times to it stil, nou, dan stond hij bij mij zeker even stil gisteren. Ja, want ik hoor in één keer mijn zusje keihard schreeuwen. Ja, dus ik denk, wat is hier aan de hand? Dus iedereen in de fam, we zijn met een groot gezin, dus iedereen helemaal in paniek. What's going on? Nou, en we komen daar op haar kamer. En er zit daar een duizendpoot. Maar echt gewoon zo groot dat het is gewoon prehistorisch. Het is niet normaal. En als ik zeg 30 centimeter, dan ben ik gewoon oprecht niet aan het over... Nee, oké, sorry. Laten we even rustig doen. Zeker 20 centimeter. Ik overdrijf niet. Gewoon een kleine kinderarm. Ongelooflijk. Wat een enorm beest. Ik heb gewoon nog steeds, als ik er over praat, krijg ik gewoon nog kippenvel. Ja, ik heb er gewoon over gedroomd. Zo heftig vond ik dit. We hebben er ook een video van gemaakt. Ja, die video... Die zal ik je besparen. Wil je de video toch zien, dan stuur even een berichtje. Maar dit was echt ongelooflijk. Ja, tot zover mijn maandagavond. Hoe was jouw dag voor de rest? Nou, voor de rest heb ik er wel zin in, maar dit moest gewoon even van mijn hart af. Nou, ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je klaarstaan. Vanessa Berghoven schrijft natuurlijk bij me aan. En daarnaast heb ik heel erg veel goede muziek. Zoals hier is Let's Work.

0: the Script hoorde hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Juanas en Billy Ocean.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: nieuws van 2:30.
1: Sylvania doet gooi naar voorzitterschap MFK. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Vandaag houdt regeringspartij MFK bestuursverkiezingen in het World Trade Center. De belangrijkste functie waarover wordt gestemd is het partijvoorzitterschap. Oud-minister van Financiën Javier Sylvania is een van de drie kandidaten die in de race zijn om de huidige voorzitter Citré van Heijdoorn op te volgen. De andere kandidaten zijn voormalig parlementariër Eduard Braam en statenlid Ramon Jong. Van Heijdoorn maakte eerder bekend terug te treden als partijvoorzitter. Hij zat in totaal 14 jaar in het bestuur van de partij en leidde MFK afgelopen 7 jaar als voorzitter. Hij zegt ruimte te willen maken voor nieuw leiderschap binnen de partij. En het parlement van Curaçao is woensdag en donderdag gastheer van de eerste officiële bijeenkomst van de speciale Caribische Commissie van Parlatino, het Latijns-Amerikaans en Caribisch parlement. De nieuwe commissie richt zich op belangrijke thema's voor de regio, zoals klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Delegaties uit onder meer Aruba, Argentinië, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela en de Dominicaanse Republiek nemen deel aan de vergadering op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
4: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
0: This is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede dinsdagmiddag.

natuurlijk weer tijd voor de muziekquiz. Ja, vandaag gaan we weer spelen voor een dinerbon voor twee. En deze keer voor Brakkeput Mai Mai. Ja, dat is echt een heel mooi restaurantje met een heel veelzijdige menukaart. Ik had de menukaart even bekeken. Ze hebben de lekkere tapas, pasta's, heerlijke desserts. Dat is ook altijd lekker om naar te kijken. En heel veel verschillende soorten hoofdgerechten van zalm, gamba's, red snapper, ossehaas, ribei, lamscoletjes. Ja, ze hebben echt heel veel. En daarnaast, wat ook leuk is, is dat ze daar ook iets leuks hebben voor de kinderen. Ja, of voor de ouderen. Hè? Ik bedoel, ik judge niemand. Maar ze hebben ook een superleuke speeltuin erbij. Een leuke midget golfbaan. Ja, dus er is echt van alles te doen. En nog eens lekker eten. Nou, dat is nog eens een mooie combinatie. En dan helemaal als het wordt betaald. Ja, en dan wel door ons. Dat is al helemaal leuk. Je hoeft alleen maar mee te doen met een vraag die ik straks stel. Je hoeft hem in te sturen. En wie weet ben jij binnenkort wel lekker aan het eten. Eerst nog eventjes een liedje erdoorheen. Hier is Juanes.

0: Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan. We gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een diner om voor twee. En deze keer van Brakkeput Mai Mai. Ja, ze hebben naast dat het een hele mooie plek is met een speeltuin en een mini-golfbaan eromheen, is er ook nog eens heerlijk eten en heel veelzijdig. Lekker vlees, lekker vis, pasta's. Ja, echt van alles. Deze wil je zeker winnen en daarvoor moet je natuurlijk wel iets doen. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt ie.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Oh jeetje, dat was hem al. Ik herken hem wel. Ja, Vanessa, je hebt hem moeilijk gemaakt deze keer. Ja, of niet? Misschien weet jij hem wel. Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En wie weet ben jij binnenkort lekker aan het eten bij Brak.

0: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
1: Vincent.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil door demonstranten op het spoor, meldt de Nederlandse Spoorwegen. De actie is vermoedelijk uitgevoerd door pro-Palestijnse activisten die protesteren tegen de onderschepping van hulpvaardige schepen door Israël. De NS verwacht dat het treinverkeer tot ongeveer 9:15 s'avonds stil blijft liggen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle boord.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede dinsdagmiddag. Bontardi.

You Do van UB40 hoor hier op Paradise FM. We gaan door naar Charlie Puth. Wat veel mensen niet over hem weten is dat hij een absoluut gehoor heeft. Hij kan letterlijk een willekeurig geluid horen en meteen zeggen welke noot dat is. Ja, dat is toch echt bizar. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat kan. Maar ik weet wel dat het bestaat. Ik vind dat echt ongelooflijk. Ja, dat hoor je gewoon terug in zijn muziek. Hier is Charlie Puth met One Cup.

Love the Way You Lie van Eminem en Rihanna hoorde hier op Paradise FM. We gaan door naar Taylor Swift. En wat echt bizar is, dat Taylor Swift begon als een country zangeres. Ja, en daar groeide ze uit op een van de grootste popartiesten ter wereld. En met haar Eras Tour brak ze record na record. Ja, het werd een van de meest succesvolle tours ooit. You Need to Calm Down van Taylor Swift hoor je hier op Paradise FM.

0: Quatre-Vingts.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vingts, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vingts. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vingts.
0: Exactement.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.

0: Ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Sylvania doet gooi naar voorzitterschap MFK. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Vandaag houdt regeringspartij MFK bestuursverkiezingen in het World Trade Center. De belangrijkste functie waarover wordt gestemd is het partijvoorzitterschap. Oud-minister van Financiën Javier Sylvania is een van de drie kandidaten die in de race zijn om de huidige voorzitter Citré van Heijdoorn op te volgen. De andere kandidaten zijn voormalig parlementariër Eduard Braam en statenlid Ramon Jong. Van Heijdoorn maakte eerder bekend terug te treden als partijvoorzitter. Hij zat in totaal 14 jaar in het bestuur van de partij en leidde MFK afgelopen 7 jaar als voorzitter. Hij zegt ruimte te willen maken voor nieuw leiderschap binnen de partij. En het parlement van Curaçao is woensdag en donderdag gastheer van de eerste officiële bijeenkomst van de speciale Caribische Commissie van Parlatino, het Latijns-Amerikaans en Caribisch parlement. De nieuwe commissie richt zich op belangrijke thema's voor de regio, zoals klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Delegaties uit onder meer Aruba, Argentinië, Cuba, Mexico, Panama, Venezuela en de Dominicaanse Republiek nemen deel aan de vergadering op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Hey Vincent.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de boord. Nu Marisa Wildeboer.
8: Ja, een hele goede middag. Here's Hip to be Square.

Ja, we gaan alweer richting het einde van mijn show. Maar voordat ik afscheid ga nemen, ga ik natuurlijk Vanessa Werkhoven eventjes bij me vragen om weer een kletspotvraag met mij te beantwoorden. Ja, dat zijn van die vragen die je wel vaker aan elkaar stelt. Op theezakjes hebt. Nou ja, je komt ze overal tegen. In ieder geval haal ik haar er zo bij, Vanessa Werkhoven.

0: Ja, dat is ja, su. Ja, ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, dat wordt wel echt, het komt hier echt dichtbij. We hebben echt al een hele tijd, gingen we hier een soort van naartoe kijken.
1: Ja.
0: Ja, en dan nu is het gewoon morgen al.
1: Oh,
0: mooi op tijd. Ja, jij gaat nog even je show doen in de ochtend en dan mooi op tijd vertrekken.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, zeker. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar ja. We gaan je meenemen, hè, de luisteraar, op ons grote avontuur.
0: Ja, zo leuk. Ja. Hey, ik heb weer een leuke vraag voor je klaarstaan.
1: Nou, kom maar door.
0: Het is eigenlijk een klein beetje een persoonlijke vraag. Dit komt niet uit jouw klespotten vraag.
1: Oh.
0: Oké, het is een vraag die... hij gaat zo.
1: Hij gaat zo.
0: Ja. Oké, okay. Er is nu een nieuw stelsel, een nieuw zonnestelsel ontdekt. Waarbij er een aardeachtige planeten zijn ontdekt. Ja, en er is eventueel water. En als er water is, is er leven. En dat zou betekenen dat er aliens zijn. Want al het buitenaardse zijn aliens. Denk jij dat wij nog gaan meemaken dat er meer is dan wat wij weten in het universum? En hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou ja, in principe, ja, als dit zo is, dan weten we al dat er meer is. Maar ja. Je bedoelt of we gaan meemaken dat er een ontmoeting komt of
0: nou,
1: zo.
0: Nou ja, wat denk je als je daarover nadenkt? Wat zie je voor je? Hoe zie je aliens voor je? Wat denk je ervan?
1: Nou ja, ik voel, jeetje, dit gaat zo boven mijn pet dat ik het... Goed, ik... heb eigenlijk het idee dat wat wij voor ons zien bij aliens...
0: Ja.
1: Dat is er natuurlijk niet. Leven zoals wij leven, zoals de mensheid, zeg maar, kan ik me ook niet voorstellen. Kijk, leven... er is natuurlijk heel veel verschillend soort... het kan ook een heel klein
0: deeltje zijn. Ja, ja, ja.
1: Dat is ook al leven. En dat is ook al heel bijzonder. Maar ja, dan denk ik, ja, lekker belangrijk.
0: Ja. Ja, nee, maar maakt dat ook niet heel veel uit.
1: Ja, precies. Als ik mijn vloerkleed uitklop, dan komt hetzelfde eruit.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan, ik heb geen eens vloerkleed, juist om die reden. Vanwege al die kleine beestjes. Maar weet je, het is zoiets vaags. Ik ben natuurlijk wel ontzettend nieuwsgierig.
0: Ja.
1: En jij kwam hier een tijdje geleden ook al, kwam hier ook al mee. Oh my god. Ja. En dan denk ik, ja, ik kan het gewoon niet bevatten.
0: Nee, maar dat is het. Ja.
1: Vaag.
0: Maar weet je wat gewoon zo gek is? Kijk, wij zitten in een zonnestelsel. Ja, ik hoop niet dat ik dingen verkeerd ga zeggen. Maar wij zitten in een zonnestelsel en er zijn miljarden zonnestelsels om ons heen.
1: Ja.
0: Het kan toch niet zijn dat wij de enige zijn die zo leven, die er zo uitzien en die zoveel kunnen. Ik denk dat er gewoon... Want het gaat natuurlijk zoveel lichtjaren verder. Nou, daar kunnen wij nooit komen, want dan zijn we, weet ik veel, 40.000 miljoen jaar onderweg.
1: Allang alweer dood.
0: Ja, precies. Dus dat werkt niet. En nu blijkt natuurlijk dat je niet in de ruimte zwanger kan raken.
1: Nee.
0: Want dan raakt het eitje vermist. Wat was het nou? Het was jouw nieuwsitem, Vanessa. Wat was het nou? Je kan niet zwanger worden... In de ruimte, want nee, dan raakte het zaad vermist.
1: Joris, nee, dat raakt dan gedesoriënteerd.
0: Oh, gedesoriënteerd.
1: Die spermacellen die raken gedesoriënteerd. Ja, die gaan de verkeerde kant op zwemmen. Dus ik kom nooit naar die eicel.
0: Ja. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen van... Nou ja, dan kun je dus ook niet een soort van voorplanten. Dus dat kunnen we nooit meemaken.
1: Nee.
0: Maar het kan toch niet zijn dat het universum zo groot is... dat wij eigenlijk... Wij zijn dan niet eens een zandkorreltje op deze hele... op al het zand op deze hele wereld... Hoe kan het zijn dat wij de enige zijn? Het kan toch niet?
1: Dat geloof ik ook niet. Dat geloof ik ook niet. Alleen wat hebben we? Wat kunnen we met de informatie? Want we kunnen er niet bij. We komen er niet achter. Het zou heel goed kunnen dat er inderdaad gewoon. Ik vind het gewoon wel leuk om erover na te denken. Dat een ander zonnestelsel is met daarop leven. Wat gewoon veel verder gevorderd is al. Dat zij er op een gegeven moment. Of dat zij misschien ons al lang al aan het bestuderen zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat horen ze ons nu door een soort van.
0: Nou, inderdaad.
1: Dat ze hebben en dat ze tegen elkaar zeggen: ze hebben ons door.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze hebben ons door.
0: Paradise FM op Curaçao. Ja, ze hebben ons.
1: Wat we gaan doen. Ja. Dus, nou ja, goed. Weet je, het blijft een heel bizar iets om over na te denken. En ik denk, we zijn ontzettend nieuwsgierig. We willen alles weten. We kunnen heel veel. Maar ik denk dat het juist ook wel mooi is dat het ook ergens stopt. Weet je wel? En dan bedoel ik dat we dus niet alles hoeven te weten.
0: Ja, maar dit zijn dingen die wil ik gewoon wel weten.
1: Jij wil het weten.
0: Ja, dit houdt me gewoon bezig.
1: Oké, nou ga jij lekker even
0: dan. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Misschien is er een luisteraar die enig idee heeft. Ik zou zeggen, stuur dan een berichtje
1: wat
0: naar...
1: Wat is er dan?
0: Ja, wat is er dan? Of wat denk jij dat er dan is? Ik ben heel benieuwd. Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En dan gaan wij hier nog eventjes verder in discussie, denk ik. Of niet, Vanessa?
1: Ja, ik vind het ook wel interessant. Hou jij mij maar op de hoogte.
0: Scherp. Is goed. Dankjewel.

0: Skateboard hier op Paradise FM. En er is iemand bij me aangeschoven. Vanessa Werkhoven, hallo.
1: Hey, hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, lekker. Koffertjes gepakt. Ik ben helemaal ready to go, joh.
0: Oh jeetje, ik heb helemaal de kriebel nog steeds in mijn buik. Ik heb er zoveel zin in.
1: Morgenochtend vliegen, hè? En het is helemaal niet zo ver, hè? Ik geloof tussen 2 en 3 uur vliegen. En dan zitten we in

Paradise FM. En daarmee sluit ik mijn show af. Nou, nog niet helemaal. Er komt nog een liedje achter van Janet Jackson. Maar ik neem alvast afscheid. Dankjewel voor het luisteren naar mijn show. Ik zit natuurlijk morgen weer voor je klaar. Maar dan gaat er natuurlijk wat veranderen. Want dan gaan we naar Suriname. Ja, vergeet ons niet te volgen op Instagram. Paradise FM Curaçao. Ik zou dat zeker doen, want we gaan leuke content maken. En natuurlijk hoor je ons in de ochtend dan op de radio. Dankjewel voor het luisteren. En veel plezier bij de show.

0: dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hallo?
5: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina.
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
6: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
8: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
9: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: 6 minuten na 4 is het geworden van Tardy. Dit is Juan Luis Guerra.

0: Almost Myself.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Yes, ik ben hier nog de komende anderhalve week gezellig bij je tussen 4 en 7. Dat betekent dat de rest van de crew bijna afreist naar Suriname. Wat super gaaf is, daarvan uit ga je dan ook de ochtendshow horen. Ik neem het hier gewoon nog over tussen 4 en 7. Dat is niet erg, want hier gebeurt ook een hele hoop leuks waar jij bij wil zijn. Onder andere de KJEG-podcast, vooral de Kieft Jansen Egmond Gijp podcast die deze week bij Contiki Beach wordt opgenomen. Daarover hoor je zo meteen meer. Twee van de mannen zijn namelijk ook in de studio te gast later vandaag. En nog meer voetbal, want de Blue Wave, daar zijn we al langer van in de ban. Maar we moeten ook gaan veranderen in een Blue Nation, vindt de overheid. Ze gaan allerlei activiteiten en entertainment organiseren in aanloop naar het WK toe. Wat er allemaal staat te gebeuren, dat vertel ik je ook later. Pink ga je horen en eerst Robert Palmer en Mercy, Mercy Me.

0: hoorde je bij Paradise. Dit is de middagshow van dinsdag 19 mei.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met vandaag ook weer een heerlijk diner voor twee. Voor jou, jou bij Brakkeput. Mij. Dat is gelegen natuurlijk op de locatie. Brakkeput. Heel makkelijk te vinden. Met ook heel veel leuke dingen te doen daar. Want je hoeft daar niet alleen te komen om te eten, maar bijvoorbeeld ook om te midgetgolfen. Om in de speeltuin te spelen. En, dat wist ik ook helemaal niet, ze serveren heel veel gerechten vanuit hun eigen hoffie. Nou, wat ze daar allemaal verbouwen, dat is best een hoop. Groenten, fruit, kruiden. Bijvoorbeeld pompoen, limoen, papaya, komkommer, basilicum. Al die gerechten, al die ingrediënten vind je dan ook weer terug in de gerechten. En dat zijn er best een hoop. En ik mag ook echt wel aanraden, als je dan iets van de grill neemt, dan zeker ook even langs de saladebar te gaan. Elke keer als ik hier trouwens het over heb, over de Brakkeput in Meiwei, dan denk ik, moet echt weer een keertje gaan. En jij helemaal, als je wint, want dan ga je lekker gratis. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, dat is antwoord te geven op de volgende vraag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, het duurde voor mij even. Eerlijk gezegd, ik moest vooral het antwoord erbij pakken. En dan denk ik, oh ja, dat was hem wel. Maar misschien doe jij het gewoon helemaal op jezelf. Welk nummer was dat omgekeerd? Zet hem even in de rewind in je hoofd. En stuur dan zo snel als je kan het antwoord door via 6751031. Als je wil eten bij restaurant Brakkeput bij mij.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Dat krijg je nog net niet, maar wel een diner voor twee. Misschien als je net hebt meegespeeld. Zo rond de klok van 6:15 hoor je wie de winnaar is geworden. Zo meteen hoor je muziek van Genesis en ook Nelly komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: vroeg tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com. Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey Vincent.

0: Kanaal 5.
1: Vandaag in Sight vanuit Curaçao trekt ruim 1 miljoen kijkers. Goedemiddag. De talkshow Vandaag in Sight is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma wordt opgenomen bij Mondi Beach ter voorbereiding op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen daar vaste en wisselende gasten. Onder andere Raymond Mens, Merel Ek en Valentijn Driessen schuiven aan om het nieuws en de actualiteit te bespreken. Tijdens de Curaçao-reeks keren ook bekende rubrieken terug, waarin onder meer kranten en sportnieuws worden besproken, samen met opvallende gebeurtenissen op het eiland. Het programma is elke werkdag te zien op SBS6 en blijft tijdens de opnames op Curaçao doorgaan volgens de vaste uitzendtijden. En de 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft in de Verenigde Staten een grote overwinning behaald. Ze werd dit weekend Big 12 kampioene op de 400 meter hurdle tijdens de finale van de prestigieuze Big 12 Conference. Mercera, uitkomend voor Kansas State University, won de race in een spannende finish. Ze liep een tijd van 55,39 seconden. Met die prestatie zette ze een indrukwekkende eindsprint in, waarbij ze in de laatste meters nog 3 atletes inhaalde. Haar tijd is ruim een seconde sneller dan haar persoonlijk record en ook goed voor een nieuw schoolrecord. En de rechtshandhaving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba staat nog altijd onder grote druk. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtshandhaving in een nieuw rapport. Volgens de Raad kampen de eilanden met tekorten aan personeel en middelen. Ook zijn er zorgen over grensbewaking, jeugdcriminaliteit, informatieuitwisseling en de opvang van gedetineerden. Vooral op Saba en Sint-Eustatius zijn de problemen groot. Door het gebrek aan lokale voorzieningen en de afhankelijkheid van Bonaire krijgen inwoners volgens de Raad niet altijd dezelfde rechtsbescherming. Daarnaast nemen de veiligheidsrisico's in de regio toe door georganiseerde criminaliteit en spanningen in de wereld. De Raad zegt dat het beschermen van de rechtsorde in het Caribisch deel van het Koninkrijk daarom niet alleen een lokaal probleem is, maar een belangrijke kwestie voor heel Nederland. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Net na 4:30, dat betekent dat langzaam de files beginnen te ontstaan. Onder andere natuurlijk op de Caracasbijweg richting Salinja. Op dit moment al 6 minuten vertraging. Als je richting Punda rijdt vanaf Berg Altena, loop je ook 4 minuten vertraging op. De TUI-vlucht van vanavond vanuit Amsterdam, die is trouwens te vroeg. Mocht je daarop wachten, dan kun je nu alvast gaan rijden, want die komt zo'n 50 minuten eerder aan dan verwacht. Dus dat is rond 5:30.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal €219 bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de €219 met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinja Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
4: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
5: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
0: Dit is Paradise FM.
1: Als je nog geen vakantie geboekt hebt, geef ik je zo meteen een goede suggestie voor welke maand.

Kelly hoorde je bij Paradise en Hot in Here. Nou, zeg dat wel, wat er staat te gebeuren de komende maanden. Net een melding van de meteo naar buiten gekomen dat we een hele hete nazomer op het eiland kunnen gaan verwachten. Komt allemaal door de super El Niño die verwacht staat te worden in het hele Caribisch gebied eigenlijk. Daardoor wordt het eigenlijk nog heter. Kunnen we andere gebieden, ik weet niet of precies dat ook bij ons gaat gebeuren, grotere regenbuien voorbij komen, dus meer overstromingen. Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook ongeveer, zeg ik nou, 2 of 3 jaar geleden gehad. Met onder andere overstroming op bandenbouw. Dat herkennen wij ook nog wel. Maar het gaat vooral een hele, hele hete september worden. Dus mocht jij nog geen vakantieplannen hebben, dan is het misschien een goed moment om daar even een break te nemen. Dat je even onder die hitte uitkomt. Want wat wordt er verwacht? Hou je vast. Maximum temperaturen tussen de 32,9 en 34,5 graad. Dat is echt wel een stukje heter dan dat we normaal gewend zijn. En ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Niet in september, maar dan in augustus. Echt de hele maand er even tussenuit. Even het hoofd koel houden. Dat is echt wel een hele goede aanrader als je de mogelijkheid hebt. Rond die tijd eventjes opfrissen en dan weer met goede moed terugkomen als het langzaam alweer wat koeler wordt. Dus ja, ik hoop dat het mee gaat vallen, dat dit gewoon een beetje een storm in een glas water blijft. Maar die super El Niño gaat wel degelijk ook effect hebben voor ons. Dus ja, houd het hoofd koel. Dat is ook altijd de boodschap sowieso. Maar gelukkig zijn we ook weer in de afkoelende temperaturen van de dag. Met nog steeds de hete hits van Paul Simon. You can call me El, hoor je nu.

Love Pool, The Cardigans op Paradise FM. Daarmee is het 6 minuten voor 5 geworden. Zo meteen na 5 onder andere te gast hier in de uitzending oud-profvoetballer Wim Kieft en Michel van Egmond, die hun podcast hier live bij Contiki Beach Resort houden. Robbie Williams ga je horen, Brandy en Monica. En eerst Moa Lolita. Dit is

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. De Verenigde Staten verminderen hun troepental in Europa met 5000 militairen in plaats van 9000. Het grootste deel wordt gelegerd in Polen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft deze beslissing genomen na kritiek uit Berlijn over de oorlog tegen Iran. De Poolse regering ontkent dat er troepen worden teruggetrokken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is 5 uur geweest, dat betekent dat iedereen vertrekt en langzaam vast komt te staan in het verkeer. Onder andere op de Caracasbaaiweg richting Jan Tiel sta je op dit moment 8 minuten langer vast. Vanaf Playa Santa Cruz is ook een file ontstaan vanaf 7 minuten. Misschien dat daar iets is gebeurd, want die zie ik niet elke dag voorbij komen. Dan ook op de Cascoraweg richting Mahai, voor de weg naar Santa Catarina, 6 minuten. En op diezelfde weg, ook van de Alablancaweg tot aan de Dr. Evertsweg, ben je 5 minuten langer onderweg. En op de airport moet je juist iets sneller zijn als je staat te wachten op de TUI-vlucht van vanavond. Het gaat om de TFL 367. Die is namelijk 50 minuten eerder verwacht. Dus als je daarheen moet, dan moet je vast gaan rijden. Hey, hij loopt even vast. Dat is gek. Hoe gaan we dit dan doen? Opnieuw, deze kant op dan maar.
4: 8533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand.
4: Idri, betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
3: De werkdag zit erop. Dat betekent dat lekkere muziek volop kan beginnen met Robbie Williams. Paradise.

0: Let me entertain you, dat neem ik over. Van Robbie Williams tot aan 7 uur hier op Paradise FM.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik vind het gezellig om weer bij te zijn. Eigenlijk het enige vaste aanknooppuntje van mijn dag deze week. Op de een of andere manier vult mijn leven zich gewoon lopende de dag. Dat ik echt denk, dit is het enige wat ik ga doen de hele week. En dan krijg ik een telefoontje, ik open mijn telefoon, ik krijg een mailtje. En dan opeens is de hele dag weer gevuld. Terwijl ik dacht, oh, dit gaat een super relaxte dag worden. Dat is niet gebeurd. Maar ik vind het wel leuk. Ik kan er wel over gaan klagen. Of ik kan zeggen, ik zou soms wat meer structuur willen in het leven. Maar ik weet ook, dat bevalt me al helemaal niet. Ik heb wel wat structuur gegeven aan het programma. Alvast zo meteen namelijk leuke gasten in de studio. Oud-profvoetballer Wim Kieft zal aanschuiven. Samen met de schrijver van zijn boek Kieft, Michel van Egmond. Zij hebben namelijk een podcast hier. Nou ja, normaal gesproken in Nederland. Nu speciaal voor deze week hier op het eiland. Je kunt hier ook nog gaan bijwonen. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat dat is, blijf dan lekker luisteren. Daar hoor je zo meteen meer over. Ook een internationaal nieuwsoverzichtje. Komt er zo meteen aan. Wil je nog even bijgepraat worden over wat er allemaal gebeurd is vandaag. Omdat je druk was op kantoor. Blijf dan vooral luisteren. Komt er zo meteen aan. Net als Shawn Mendes. Na Brandy en Monica. The Boy Is Mine hoor je nu op Paradise FM.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know. You look kind of familiar.

0: Shawn Mendes, Sorry by Paradise. And there's nothing holding me back. We gaan naar het belangrijkste nieuws.
1: Paradise FM. Nieuwsoverzicht.
0: Van vandaag, dinsdag 19 mei. Het is zojuist bekend geworden dat de Russische president Vladimir Poetin in China is geland voor een tweedaags bezoek. Dat is nog geen week nadat de Amerikaanse president Trump ook in China was. China streeft ernaar om goede relaties te onderhouden met zowel de VS als Rusland, geven ze aan. Er zullen vooral vele documenten worden ondertekend, maar ook de oorlogen komen aan bod in gesprekken met premier Li. Trump heeft inmiddels weer zijn zinnen gezet op Groenland. In gesprekken met Denemarken wil Amerika een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar Groenlandse leiders die reageren steeds nadrukkelijker. Groenland is niet te koop. Ik dacht dat dit hoofdstuk al een beetje afgesloten was, maar we gaan blijkbaar nog een nieuw chapter eraan toevoegen. We zitten op dit moment natuurlijk ook midden in de eindexamens. Met vandaag op programma Wiskunde en Scheikunde. En vanavond is het dan nog even blokken voor Biologie en Engels. Die staan namelijk dan ingepland. Succes als je daar midden in zit of kinderen hebt die daar moeite mee hebben. Ik kan me niet anders voorstellen dat het lastig is. En er staat ook nog steeds een forse wind op Curaçao. Je zal het ongetwijfeld gemerkt hebben. Morgen weer zo'n 27 knopen. Dat is leuk om te kiten, maar minder om te varen. Afgelopen week moest de kustwacht al 2 keer uitdrukken voor incidenten. Daarom is code geel afgegeven. Pas op zee. Ook trouwens las ik vandaag een bericht van iemand die er een hele zeldzame kwal was gestoken. Genoeg redenen om niet het water in te gaan vandaag. Gewoon lekker

David Bowie hoorde je bij Paradise en Ashes to Ashes. Zometeen hier in de studio te gast Wim Kieft en Michel van Egmond over hun podcast bij Contiki deze week. Ook Michael Jackson ga je horen en Bronski Beat direct na het nieuws van 5:30.

0: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Hey Vincent.
4: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Kanaal 6.
1: Vandaag Inside vanuit Curaçao trekt ruim 1 miljoen kijkers. Goedemiddag. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma wordt opgenomen bij Mondi Beach ter voorbereiding op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen daar vaste en wisselende gasten. Onder andere Raymond Mens, Merel Ek en Valentijn Driessen schuiven aan om het nieuws en de actualiteit te bespreken. Tijdens de Curaçao-reeks keren ook bekende rubrieken terug, waarin onder meer kranten en sportnieuws worden besproken, samen met opvallende gebeurtenissen op het eiland. Het programma is elke werkdag te zien op SBS6 en blijft tijdens de opnames op Curaçao doorgaan volgens de vaste uitzendtijden. En de 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft in de Verenigde Staten een grote overwinning behaald. Ze werd dit weekend Big 12 kampioene op de 400 meter horde tijdens de finale van de prestigieuze Big 12 Conference. Mercera, uitkomend voor Kansas State University, won de race in een spannende finish. Ze liep een tijd van 55,39 seconden. Met die prestatie zette ze een indrukwekkende eindsprint in, waarbij ze in de laatste meters nog 3 atletes inhaalde. Haar tijd is ruim een seconde sneller dan haar persoonlijk record en ook goed voor een nieuw schoolrecord. En de rechtshandhaving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba staat nog altijd onder grote druk. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtshandhaving in een nieuw rapport. Volgens de Raad kampen de eilanden met tekorten aan personeel en middelen. Ook zijn er zorgen over grensbewaking, jeugdcriminaliteit, informatieuitwisseling en de opvang van gedetineerden. Vooral op Saba en Sint-Eustatius zijn de problemen groot. Door het gebrek aan lokale voorzieningen en de afhankelijkheid van Bonaire krijgen inwoners volgens de Raad niet altijd dezelfde rechtsbescherming. Daarnaast nemen de veiligheidsrisico's in de regio toe door georganiseerde criminaliteit en spanningen in de wereld. De Raad zegt dat het beschermen van de rechtsorde in het Caribisch deel van het Koninkrijk daarom niet alleen een lokaal probleem is, maar een belangrijke kwestie voor heel Nederland. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Dan nog de belangrijkste files op dit moment. Staat vast op de Caracasbijweg richting Salinja. 9 minuten langer ben je daar onderweg. Andersom, richting Jantiel ook. 7 minuten sta je vast. En dan ook nog een file op de Cascoraweg richting Mahai. 5 minuten langer ben je onderweg. Ik hoop niet dat je vertraging oploopt richting de airport. Want daar had je al eerder moeten zijn als je op de TUI-vlucht wacht. Die is namelijk ruim 3 kwartier eerder verwacht. Dus dat betekent dat hij over een paar minuutjes al landt. Als je daarheen moet, succes!
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Bronski Beats hoorde je bij Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Deze hele week nemen ze live hun podcast op bij Contiki Beach Resort. Oud-proefvoerder Wim Kieft en schrijver van onder andere zijn biografie Kieft, Michel van Egmond zijn hier in de studio. Samen met Rob Jansen en René van der Gijp maken zij namelijk de populaire voetbalpodcast Kieft, Jansen, Egmond, Gijp. Welkom Wim en Michel.
2: Dankjewel.
0: Hier in de Paradise FM studio. Ja, het is een podcast die mega populair is. Inmiddels uitgegroeid tot een van de meest populaire voetbalpodcasts in Nederland. Hoe is dat zo gekomen, denken jullie? Wat is jullie succesvolle ingrediënt?
3: Ja, dat vragen we ons eigenlijk nooit echt zo af. Want wij gaan gewoon zitten, we spreken niks door. En het gaat wel over voetbal, omdat we allemaal wel een voetbalachtergrond hebben. Of uit journalistiek of actief. En daar zitten we eigenlijk gewoon een beetje maar wat te kletsen. En een beetje over de dingen des levens. En maar het moet vooral leuk zijn. Het moet vooral grappig zijn. Mm-hmm. En het moet vooral, mensen moeten kunnen lachen. Even een beetje dat meer. Dus ja, anekdotes uit het verleden vooral.
0: Maar er is helemaal niks voorbereid. Er ligt geen enkel planning klaar.
4: Ik lees 's ochtends eventjes de sportkrant. Ik kijk even wat het sportnieuws is. Ja. Dan schrijf ik wel een paar steekwoorden op een papiertje. Maar we spreken nooit van tevoren de vragen door of de onderwerpen. Dat doen we niet. Dus we gaan gewoon zitten en we kijken wat er gebeurt. Ja. Het moet zo spontaan mogelijk zijn. En eigenlijk zit er ook helemaal niet zoveel verschil tussen hoe wij praten zonder microfoon als met microfoon.
0: Nee.
4: Dus we zijn redelijk onszelf in die podcast. En ja, tot onze eigen verbazing vinden heel veel mensen dat leuk om mee te luisteren.
0: Mm-hmm. Maar helemaal aan de andere kant van het spectrum van schrijven, een boek in kaart brengen. Wat kun jij meer kwijt in een podcast van jezelf dan in het schrijven van een boek?
4: Ik kan helemaal niet zoveel kwijt in de podcast, want ik heb al moeite om ertussen te komen. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Dat kan je eigenlijk helemaal niet met elkaar vergelijken. Dat
0: nee.
4: En een podcast, behalve dan dat ik er allebei heel veel plezier aan heb.
0: Ja.
4: Maar het is een totaal andere discipline.
0: Ja.
4: En ik moet zeggen, wij denken er eigenlijk nooit zo over na hoor, wat we aan het doen zijn. We vinden het gewoon hartstikke leuk om dit te doen. En het maakt het alleen maar extra leuk dat we zoveel luisteraars hebben die het ook leuk vinden.
0: Ja, nou ja, groot topic natuurlijk rondom voetbal deze week is de kwestie advocaat en Rut. Er is heel veel over gezegd. Hebben jullie daar ook nog een mening over? Of staat dat op de planning deze week dat je nog even je mond moet houden?
3: Nee, nee, oh nee.

0: ik heb zeker een mening over. Dat ik het allemaal niet zo heel erg chic vind. Wat er gebeurd is met Fred Rutte. En dan weer terugkomend dik advocaat. Weet je, het haalt voor ons een heel klein beetje het charmante ervan af. Weet je, wat Curaçao natuurlijk heeft. Eerst op het kleinste land te winnen. Die zich ooit hebben geplaatst. En wij waren dik advocaat, Cor Pot. En dat was wel een illuster gezelschap uiteindelijk. En nou ja, goed, Dick stopte ermee. En toen kwam de hele carousel hier op het eiland ook los, volgens mij, met sponsoren en noem maar op.
1: Ja.
0: En nou, Dick is er weer.
1: Ja.
0: Zo kennen we Dick ook, hè? Dick, van Dick kom je nooit af, uiteindelijk.
1: Nee, en ik denk ergens, tenminste, als ik vanuit mezelf mag spreken, dat hier op het eiland het ook wel zo hartelijk ontvangen is. Als je ergens aan begint, dan wil je dat het liefst afmaken met dezelfde persoon. En nu dat kan, ja. Is dat toch een geschenk uit de hemel?
0: Ik begrijp alle sentimenten en ik begrijp ook hoe de mechanismes werken. En ik begrijp ook dat die jongens het hartstikke, de spelers het hartstikke hun zin hadden met Dick en met Cor Pot. En ja, er staat in één keer een ander voor je neus die een hele andere aanpak en een hele andere benadering heeft. En dat kan wel een beetje wrijven, maar het is altijd een beetje pijnlijk voor die Fred Rutte toch dat die eigenlijk weer werd gezegd, nou ja, we hebben liever Dick.
1: Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Maar ik denk ook, als ik een beetje spreek namens de mensen om me heen, hoor ik wel van, ja, nu Dick advocaat er is, is er misschien wel een klein kansje om iets verder te komen dan dat we misschien in een stoute droom durven te dromen. Hebben jullie een klein beetje hoop voor Curaçao? Heel klein beetje.
2: Echt weten?
1: Ja.
3: Ik.
1: Al is het maar één winst. Eén goal.
2: Ja, nou ja, kijk, maar dat is het mooie van voetbal. Dat zit er altijd in.
1: Ja.
2: Er zit altijd een stunt in. En als je naar de historie van het WK kijkt, is er altijd één wedstrijd waarvan iedereen heeft gezegd dat zal nooit lukken dat die ploeg wint. En dat gebeurt toch.
1: Ja.
2: Ik bedoel, al in 1966 won Noord-Korea van Italië. Dus als dat kan, dan kan een gelijkspelletje tegen Duitsland misschien ook. Ja, ik probeer gewoon een beetje de stemming erin.
1: Ja, precies. Dat hebben we nodig. Ja.
2: Maar de kans acht ik wel heel klein.
0: Nou ja, een beetje kijk. Het is al knap en het is al leuk en het is een geweldige ervaring natuurlijk voor de mensen hier, maar ook voor die spelers. Maar het moet ook niet te pijnlijk worden, weet je. Het verschil kan best heel groot zijn. Dus ja, nou ja, gelukkig is Dick advocaat, de coach, die niet zo aanvallend voetbalt. Dus ik denk dat Dick met name gaat proberen de nul te houden. Ach, je moet reëel zijn, weet je. In principe heb je niet echt kans om in de volgende ronde te komen, maar ja, de mensen doen wel een hoop plezier bezorgen. En voor de jongens ook, weet je. Een WK groot. Ik heb een EK gespeeld en ik heb een WK gespeeld. EK is natuurlijk Europees kampioenschap. WK is zo enorm groot. En er komt zoveel massale belangstelling komt erop af. En je speelt tegen de beste spelers, weet je. Dus ja, geweldig. Het is geweldig.
1: Ja, wat zou je aan
0: van genieten, ja.
1: Ja, wat zou je mee willen geven aan de jongens van Curaçao als ervaring daarin?
0: Ja, nee, vooral genieten.
1: Ja, vooral genieten.
0: Maar ook wel natuurlijk in resultaat denken. Weet je, niet bijvoorbeeld denken van, nou ja, tegen wie spelen ze eigenlijk allemaal?
2: Duitsland onder andere.
0: Tegen Duitsland.
1: Ja, beetje, Ecuador, Ivoorkust.
0: Wat zei je?
1: Zeg ik het goed, toch?
0: Ivoorkust, ja.
1: Ecuador.
0: Ja, ik zit nog niet helemaal in de WK.
1: Nee, oké. Okay. Daarvoor waren jullie hier wel ook een beetje, geloof ik, toch? Voor die podcast.
0: Ja. Nee, maar dat, weet je, bloedserieus benaderen, weet je. En je weet nooit, weet je. Een gelijkspel zit, je begint met een gelijkspel. Dus,
1: ja.
0: Nou ja, daar moet je voor gaan. En ja, wonderen zijn de wereld niet uit natuurlijk. Maar je moet wel reëel zijn in het kwaliteitsverschil natuurlijk.
1: Ja, ja. Even terug naar jullie podcast hier. Dat is hartstikke leuk. Daar kunnen mensen ook live bijwonen. Hoe werkt dat?
2: Elke ochtend om 11 uur, Mood Beach, zijn we daar. En dan kunnen mensen gewoon naartoe komen. Ze hoeven niet te betalen, ze zijn allemaal van harte welkom. En dan kunnen ze daar wat drinken en naar dat geklets van ons luisteren als ze het leuk vinden. Dus elke werkdag moet ik zeggen, want in het weekend niet. Maar elke werkdag vanaf 11 uur zitten we daar en doen we ons kunstje.
1: Morgen ook weer. Moeten mensen zich aanmelden of kan je gewoon aankomen lopen? Dat is allemaal prima.
2: Ik denk dat je gewoon kan komen aanlopen.
0: Ja. Nog wel.
2: Wat ons betreft wel.
0: Nog wel.
2: Ja, nog wel. Ja.
0: Het is nog niet zo druk geweest.
1: Oké.
2: Er hoeven nog geen drangrijk aan te pas te komen. Dus iedereen is van harte welkom.
1: En anders dan spring je gewoon even in het water om af te koelen daarna. Dat is allemaal geregeld.
2: Dat kan allemaal.
1: Ja. En jullie hebben niet de mogelijkheid om lekker muziek te spelen tijdens de podcast. Dus ik dacht, ik geef Wim ook de gelegenheid om eindelijk wat muziek op de radio te krijgen. Hè? Jij wilde graag iets horen. Mag je zelf ook even de radio presenteren?

0: er zijn.
1: Wat mag ik aankondigen?
0: Nou ja, dat heb je net aangevraagd. Ben je dat
1: ervoor? Ja, nee. Nou, mijn geheugen gaat wel achteruit. Okay. Dat is een heel ander verhaal. Nee, dat is de Wonderwall van Oasis.
0: Die kennen we allemaal. Gaan we van genieten. Dankjewel, Wim Kieft en Michel van Egmond waren in de studio. Omdat zij de podcast Kieft, Jansen, Egmond en Gijp nog steeds deze hele week bij Contiki. Wil je erbij zijn, dan moet je dus even aanschrijven bij Moed morgen vanaf 11 uur 's ochtends.
2: En volgende week ook nog.
0: Oh, en volgende week ook nog, hoor ik. Dat is Oasis.

0: onderweg naar de avond. Met Mark Ronson en Miley Cyrus. Het is 6:02 geworden. Zo meteen nog meer voetbal. Want wij zijn natuurlijk in de stemming van de Blue Wave. Maar we moeten gaan veranderen in een Blue Nation. Zo meteen hoor je wat er allemaal op het programma staat richting het WK. Ook Diana Ross en Aerosmith zo meteen.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Hey Vincent.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime,

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Een gemiddeld aantal files op dit moment. Onder andere sta je vast op de Cerulolaweg richting de Rotonde van Santa Rosa. 5 minuten langer ben je daar onderweg. Ook 5 minuten vertraging op de Jan Noordtuinweg richting het Julianaplein. Daar sta je dus 5 minuten langer vast. 6 minuten op de weg naar Westpunt richting Westpunt. En dan nog 8 minuten vertraging op de Karakasbijweg richting Jan Tiel.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordtuinweg.
6: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
7: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abira fé. Realização, festivalização e com foco. Realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
8: Bota klapa grita gol kue produkto nang kunosting den store? Check riba ki kulturti en steker nang blog. Kumpra 3 produkto of mas. Manera Polar, Doritos, Prosecco Alberto na. Ibota haya un teker, pagana premio, Tursima. Nada complica. Turrente por participar. I kum water di Coca-Cola di 2 liter, tempo mancha, potin chance di gana, 2 bia. Manda mo código e score com Coca-Cola. Join e hola blow!
9: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
10: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle.
2: Nu Nadine Roos.
3: Heel veel leuks staat er gepland onderweg naar het WK. Daarover zo meer.

0: Diana Ross hoorde je bij Paradise. My Old Piano.
1: Paradise FM.
0: Curaçao maakt zich op voor een historische sportmaand. De regering heeft een nationale programma Blue Nation gepresenteerd. Volgens premier Pisas moet de Blue Wave letterlijk een golf van eenheid en nationale trots over het eiland gaan spoelen. Hasna El Hagen die houdt zich bezig met de organisatie van het mooie programma. Hasna Bontardi.
2: Bon tardi Nadine en ook een goede middag aan alle luisteraars.
0: Dankjewel. Hoe zit jij erbij? Zit je al in een blauw kantoor om je heen?
2: Nog net niet, maar wel met een behoorlijk blauw hart. Dus daar begint het mee.
0: En hoe ver gaat het om jou heen? Zie je al bijzondere dingen gebeuren waarvan je denkt, wauw, ik wist niet dat het zo groot zou worden?
2: Nee, dat niet. Ik moet zeggen ook even over mijn persoonlijke achtergrond. Ik kom uit de voetbalwereld.
0: Okay.
2: Dus is zo'n WK-kwalificatie, dat maak je dan niet alleen van dichtbij mee, maar ook als gewoon Curaçaoer zijnde, als Judy Corso zijnde, de trots die daarbij komt kijken. Dat is niet uit te drukken. Maar ik moet zeggen dat onze mensen dat toch wel goed voor elkaar hebben gekregen op de avond van de kwalificatie. En je ziet overal op het eiland toch wel dat van alles en nog wat echt blauw aan het kleuren is. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, jullie hebben daar ook een blauw programma nu aan toegevoegd, Blue Nation. Wat staat er allemaal te gebeuren in dat programma?
2: Nou, we hebben een behoorlijk druk programma, moet ik zeggen. En waarbij ik eigenlijk zou willen benadrukken ook dat Blue Nation niet alleen een programma is wat uitgerold wordt voor het WK. Het WK is een historisch moment voor Curaçao. Daar staan we met z'n allen zeker bij stil. Maar Blue Nation gaat ietsjes verder. Dat ligt echt aan een nation building aspect. Waarbij we ons richten op de versterking van de nationale verbondenheid. De nationale trots ook. En gemeenschapsgezin. Door zichtbaarheid en betrokkenheid van burgers te vergroten. Ja, dus dat is even de kern wat Blue Nation inhoudt. En
0: okay.
2: Een WK, dat activeer je natuurlijk heerlijk via ook zo'n nation building programma.
0: Ja.
2: En we hebben ook voor iedereen die zich op Curaçao bevindt, zowel Judy Corso als degene die ons eiland nu bezoeken, een fantastisch programma. En dat begint alweer best wel snel op 28 mei. En ik zal even dat programma er ook bij halen. Alles is ook te volgen trouwens via onze socials op Instagram @BlueNationCW. En ook via onze Blue Nation CW Facebookpagina. Maar goed, we trappen dus af 28 mei met de Blue Block Party. En nou, dat zal een heel groot feest zijn. Zowel voor voetballiefhebbers als gewoon liefhebbers van het eiland. En wat je daarbij voor moet stellen is dat bij zo'n block party, iedereen samen kan komen in echt een Blue Nation sfeer. We zullen verschillende evenementen hebben. Het zal vol zijn met sport, cultuur, muziek en beleving. En voor degene die de blockparties op Curaçao kennen, dat is niet iets wat je wil overslaan. Maar dit wordt dan weer wat extra speciaals, omdat er ook een WK-workshop bij zit. Interactieve supporters games, maar ook lokale snackworkshops. En een kids corner, eten, drinken, muziek, gezelligheid, you name it.
0: Ja, de kaasbal is bijna net zo belangrijk als de voetbal natuurlijk.
2: Zeker weten, zeker weten. En de pastéis ook niet te vergeten.
0: Precies.
2: En de lokale snackcultuur die kan ook zomaar op zijn eigen WK staan, bij wijze van. Dus daar kan men, mocht je daar nog geen kennis van hebben, daar in ieder geval kennis mee komen maken.
0: Zeker.
2: 28 mei op Wilhelminaplein. En daarmee beginnen we en eindigen we ook. Want op 7 juni meteen ook in Barber. Dus aan de andere kant van het eiland. En daarnaast hebben we 28 mei ook nog de Fiesta de Luz van Aqualectra. Dat zal plaatsvinden in Puna en in Otrabanda. De Fiesta de Luz, de naam in het papier bed zegt het al. Dat is het feest van de verlichting. Mm. Vandaar ook dat het van Aqualectra komt. En die zullen hun eigen activatie ook daarvoor hebben. 28 tot 30 mei zal ook Blue Wave Intercity plaatsvinden. Met verschillende evenementen, ook echt in het hart, zeg maar, Punta Otrabanda van het eiland. 30 mei een Blue X toernooi voor de 50-plussers in onze gemeenschap. Dus schrijf je vooral in. Je hoeft daar niet een 50-plusser te zijn die bij een team zit. Maak vooral je eigen team. Check ook de socials van FDDK en schrijf je in. Want we willen ook dat de verschillende leeftijdsgroepen op het eiland kunnen genieten van voetbal.
0: Mm-hmm.
2: En nou, dan van 1 tot 7 juni, ik verklapte het net al een beetje, dan hebben we het over de Blue Week. Echt iedereen in het blauw. En daar zal op 4 juni dan ook een Blue Nation Nature Experience, een Nature Walk plaatsvinden. Van start gaat bij Bahia Beach. En een Blue Nation Festival op 6 juni. En dat wordt meteen ook na de uitzwaaiwedstrijd van Aruba Curaçao georganiseerd. Waarbij we als volk ook echt afscheid kunnen nemen en de boys niet alleen kunnen bedanken, maar ook echt kunnen uitzwaaien. Met een speciaal moment na de wedstrijd. En dan op 7 juni eindigen we met de Block Party op Barber. Dat is een vol programma.
0: Ja, maar ik mis nog één dingetje. Dat is volgens mij het concert. 29.
2: Nee, dat is de Blue Nation Festival.
0: Oh, dat hoort erbij. Sorry.
2: Dat is de zesde. Dat is de zesde. Ja, we hebben alles wel echt in de week gehouden. De jongens, het team, die reist daarna heel snel weer af. Naar het WK. Ja. Dus dat festival dat zal plaatsvinden meteen na de wedstrijd.
0: Kijk, want ja, daar wou ik even op aanhaken. Er is natuurlijk maar één nummer wat we kunnen spelen om die stemming erin te houden.
2: Ja, zeker. En die moet iedereen echt heel goed gaan oefenen.
0: Ik denk
2: mocht
0: dat
2: je,
0: we,
2: mocht niet uit je hart
0: ik wou
2: het
0: zeggen, ik denk dat we inmiddels al redelijk kunnen dromen. Maar we gooien er gewoon nog een keertje in. Hasna, bedankt voor je tijd. En we kijken naar uit deze fantastische programmering die jullie in elkaar hebben gezet.
2: Dankjewel en tot snel.
0: Tot snel. Jayon bij Paradise. En natuurlijk Blue Wave. Hi, was je er nog?

Aerosmith hoor je bij Paradise. En als jij nou ook niks wil missen, dan blijf je gewoon luisteren via de website. Dan kijk of luister je mee op paradisewem.cw. Hoor je zo meteen wie de muziekquiz van vandaag heeft gewonnen. Eros Ramazzotti hoor je dan ook naar Shepherd en Geronimo.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
2: Heavy Mix Curaçao
3: voor kwaliteit die blijft staan.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laat.

0: Bij schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Top 7.
1: Vandaag in Sight vanuit Curaçao trekt ruim 1 miljoen kijkers. Goedemiddag. De talkshow Vandaag in Sight is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma wordt opgenomen bij Mondi Beach ter voorbereiding op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen daar vaste en wisselende gasten. Onder andere Raymond Mens, Merel Ek en Valentijn Driessen schuiven aan om het nieuws en de actualiteit te bespreken. Tijdens de Curaçao-reeks keren ook bekende rubrieken terug, waarin onder meer kranten en sportnieuws worden besproken samen met opvallende gebeurtenissen op het eiland. Het programma is elke werkdag te zien op SBS6 en blijft tijdens de opnames op Curaçao doorgaan volgens de vaste uitzendtijden. En de 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft in de Verenigde Staten een grote overwinning behaald. Ze werd dit weekend Big 12 kampioene op de 400 meter horde tijdens de finale van de prestigieuze Big 12 Conference. Mercera, uitkomend voor Kansas State University, won de race in een spannende finish. Ze liep een tijd van 55,39 seconden. Met die prestatie zette ze een indrukwekkende eindsprint in, waarbij ze in de laatste meters nog 3 atletes inhaalde. Haar tijd is ruim een seconde sneller dan haar persoonlijk record en ook goed voor een nieuw schoolrecord. En de rechtshandhaving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba staat nog altijd onder grote druk. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtshandhaving in een nieuw rapport. Volgens de Raad kampen de eilanden met tekorten aan personeel en middelen. Ook zijn er zorgen over grensbewaking, jeugdcriminaliteit, informatieuitwisseling en de opvang van gedetineerden. Vooral op Saba en Sint-Eustatius zijn de problemen groot. Door het gebrek aan lokale voorzieningen en de afhankelijkheid van Bonaire krijgen inwoners volgens de Raad niet altijd dezelfde rechtsbescherming. Daarnaast nemen de veiligheidsrisico's in de regio toe door georganiseerde criminaliteit en spanningen in de wereld. De Raad zegt dat het beschermen van de rechtsorde in het Caribisch deel van het Koninkrijk daarom niet alleen een lokaal probleem is, maar een belangrijke kwestie voor heel Nederland. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen sta je nog vast op de weg naar Westpunt richting Westpunt. Zo 4 minuten langer onderweg. En uiteraard op de Karaskwaaiweg richting Jatiel. 10 minuten langer sta je daar vast.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn...

0: ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Vincent. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
4: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Dit is Paradise FM.
6: Nadine Roos. Wie gaat er lekker eten bij Brakke Put, Mij, de winnaar van de muziekquiz show?

0: Fida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plants to life. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De talkshow Vandaag Inside is sinds gisteren live te zien vanaf Curaçao. Het programma, opgenomen bij Mondi Beach, bereidt zich voor op het WK voetbal van 2026. Presentatoren Wilfried Gené, Johan Derksen en René van der Gijp ontvangen gasten om nieuws en actualiteit te bespreken. Ondanks gemengde reacties over de uitzending keken meer dan 1 miljoen mensen. De 21-jarige Curaçaose atlete Vanessa Mercera heeft de Big 12-titel op de 400 meter horde gewonnen. Tijdens de finale van de Big 12 Conference, gehouden in de Verenigde Staten, finishte ze in een tijd van 55,39 seconden. Dit is meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record en tevens een nieuw schoolrecord voor Kansas State University. Dan nog internationaal nieuws. De politie verwijdert 3 pro-Palestijnse activisten van het spoor bij Den Haag Centraal. Ze hadden zich vastgeketend aan een seinpaal. De activisten worden aangehouden voor het overtreden van de spoorwegwet. De politie hoopt dat het treinverkeer snel weer op gang komt. Een eerdere demonstratie leidde tot 70 aanhoudingen. Ongeveer 70 tot 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden tijdens een demonstratie bij het Tweede Kamergebouw. De groep protesteerde tegen de aanhouding van opvarenden van de Global Sumud Flotilla door Israël. De politie greep in toen de demonstranten weigerden naar een toegewezen vak te gaan. De groep is naar een onbekende locatie vervoerd. De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in China voor een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping. Poetin werd ceremonieel ontvangen, onder andere door schoolkinderen met vlaggetjes. Tijdens het bezoek staat de versterking van het strategische partnerschap tussen Rusland en China op de agenda. Poetin bezoekt Beijing jaarlijks sinds de inval in Oekraïne in 2022. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.